0: Ook dat het vraagt ook naar het maken muziek.
1: Ja, het is inderdaad. Misschien ook het vermelden waard. Dus in Hongarije, de opvoering van de opera's waren meestal in Hongaarse taal. En Kodály, die merkte, iedereen merkte dat waarschijnlijk ook, dat die Hongaarse opera's, de librettisten die het dan schreven, die waren de Hongaarse taal niet echt machtig, dat waren vaak geen echte Hongaren. En die legden constant de meest vreemde klemtonen. Ja, want Hongaars zijn niet alleen andere woorden, maar de manier van uitdrukken. Misschien dat we dat straks misschien nog eens gaan doen, want ik heb bijvoorbeeld ook heel libretto bij in Hongaars, Engels, Duits en Russisch. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld het Hongaars met Russisch vergelijken. Want daar hebben we wel meer voeling mee, hoe dat die verschillen. Of pak met Engels. Maar dus de zinsbouw is ook heel specifiek in het Hongaars. En als je dat dan gewoon in woorden vertalen en je bent niet vertrouwd met de taal, dan klinkt dat voor een Hongaar heel vreemd. En dat Bartók deed het al, maar in navolging van Bartók probeerde dus Kodály ook blijkbaar een typische Hongaarse zangfrasering terug ook te implementeren in zijn muziek.
0: Oké.
1: En ja, dat, je hoort dat eigenlijk ook in dit, dat die, de frasering van die muziek en de manier dat die tonaliteit en de tekst is eigenlijk anders dan zo dat bijvoorbeeld in de Germaanse en in de Romaanse taal vaak gebeurt.
0: Juist, ja. Jawel, daar gaan we dan eens op letten, hè, bij het volgende stuk wat we gaan horen.
1: Ja, dan kunnen we scène 4. Scène 4 stond hier in twee delen. Dan zijn we zo'n... ja, net geen 12 minuten goed.
0: Ja, prima. Dus we luisteren naar de syntax en de uitspraak van het Hongaars gezang.

0: to the free peoples of the world.
1: I'm in prison, but I'm free. They don't understand when they threaten to keep me here for 100 years, that how could I be ashamed of being in prison if Mandela and so many inspiring people also faced this to build a better world. There are 9,000 Palestinians in Israeli dungeons. Almost 400 of them are children. How would I fear their threats to kill me if so many people like Gandhi, Martin Luther King, Jesus of Nazareth, and Che Guevara also gave their lives for the world to be a better place? How would I fear torture if the things they have been doing to me since my kidnapping and illegal arrest are nothing compared to what they do to Palestinians at the same prisons? I'm in prison, but I'm free, because freedom does not come just from the capacity to move your body. By how much your body and your soul are moving towards the greatest calling of our generation and history. Please, rise up. We need to build a better world, free of exploitation, oppression, and the destruction of nature. A world where there are no genocides and all people can live free and equal, regardless of their race, gender, religion, nationality, or any other criteria. The next week is very important because it marks decades of a continuous process of genocide and ethnic cleansing against the Palestinians that structured itself into an apartheid colonial state and which is led not by a religion, but by a racist and supremacist ideology called Zionism. The Nakba never ended. I will be with you in all marches and hoping that you break all forms of complicity from your countries with this horrific regime. Do not fear for my physical condition, for the torture I suffered, or the effects of the hunger strike. I would do that 1,000 times for my baby and for all children in my world to be able to see imperialism and Zionism as things from the past. Please take care of my family, support the flotillas, and all solidarity actions. We are together. A big hug. And let's transform this world. Tiago Avila from Occupy Palestine.
2: Ja, dat was even een kleine onderbreking van de flotilla.
3: Ja. Het is onze traditie om in dit programma ergens rond de 12 een klein verslagje te doen. Nu, we krijgen dat doorgestuurd van onze redactie, onze medewerkster Leen. En dit was een stukje dat op Instagram te vinden is. En wat dat we hoorden, dat was een van die twee actievoerders die zijn opgepakt bij die, als ik het kan volgen, de eerste keer dat de Israëli's in de Griekse territoriale wateren de flotilla hebben aangevallen en overmeesterd. En waaronder ook onze Ellen, die zaterdag in het programma is geweest, hier in de studio is geweest.
2: Ellie.
3: Van Reuzel.
2: Ja, Van Reuzel. Ja,
3: dat klopt. Zij is samen met hen opgepakt, maar eigenlijk meteen in Griekenland relatief vrijgelaten. Meteen, maar twee jongens zijn meegenomen naar Israël. En wat we daar net hoorden is een verslag van een van de twee die daar dan verslag van doet. Nu, het stukje zelf is eerder, kunnen we zeggen, van een al dan niet slecht bedoeld woord propaganda. Het is een beetje een melig stukje over zichzelf. Hij bedoelt het uiteraard heel, heel goed. Geen enkel probleem, maar het is iets minder journalistiek dat we zouden verwachten. Hè. Dus de man die we hoorden was Tiago Avila. En dat is een van de twee, want de andere, Saif, die was dan ook opgepakt. Maar die zijn dus ook vrijgelaten. En wat we hoorden was zijn oproep om basically de strijd niet op te geven en eigenlijk echt in vraag te stellen wat er aan de hand is daar in Gaza en dat het een vrijheidsstrijd is die eigenlijk al heel de geschiedenis en ook de moderne geschiedenis bepaalt. Namelijk, er zijn vrijheidsstrijders die proberen de wereld beter te maken. En dat is eigenlijk het enige wat een flotilla en die mensen willen. Ja. En daar kan niemand het oneens mee zijn. Ja. Voilà.
2: Niks op al te vullen.
3: Kijk eens aan. En dan terug, ja, terug naar de hedendaagse realiteit. Nee, nee. Het is eigenlijk wel mooi dat we dat mixen. Hè. De opera en het drama van vroeger. En het drama van vandaag. Dat heeft wel iets.
2: Ja. Transylvanië is natuurlijk ook een gebied. Niet zoals de Palestijnse weer is, maar die inderdaad... Transylvanië is Orbán. Heel populair, omdat Orbán heel hard op die regio's inzet. Hij vindt dat die bij Hongarije horen. En hij wil van alles voor die doen. En hij vindt dat daar, dat die, ja, juist zoals dat de Russen vinden, hè, dat in de Donbass en dergelijke de Russen slecht behandeld worden. Spreidt hij ook zo'n beetje de narratief, hè, dat het veel beter zou zijn bij Hongarije, voor de Hongaren. En, dat, ja. En zo verder. Ja. En bij gevolg is dat er in die streek ook heel wat aanhangers van Orbán zijn. Gelukkig kunnen die er niet op stemmen.
3: Het is afgelopen met...
2: Het is vrij cru om te zeggen. Hè, dat is,
3: maar, ja,
2: kunnen,
3: klopt.
2: In Roemenië kunnen die op de Hongaren stemmen.
3: En gelukkig is het nu ook... hij is afgestraft geweest, wat een van de weinige lichtpunten is natuurlijk, dat Orbán op zijn plaats is gezet. Ja, inderdaad, Transylvanië, ik zei het in het begin van de uitzending al, een gebied wat door alles en iedereen gewenst was, omdat het een heel rijke landbouw had. Net omdat... Het ligt niet aan een zee, het ligt niet aan een rivier. Het is moeilijk te verdedigen, dus alles en iedereen heeft geprobeerd om er binnen te geraken. Een van de manieren dat men dat probeerde was om rond... dat waren nog geen steden, maar het begin van steden, een soort versterkte burchten te maken. En dat werd dan eigenlijk de zeven burgersaksen genoemd. Een beetje een rare term.
2: Zeven burgensaksen.
3: Burgersaksen. Burger, dat komt dan van een burcht. Een beschermde iets. Beetje analogie met de provinciën in Nederland misschien, waar ook stadstaatjes waren die zichzelf organiseerden. En een zekere koning Geza, we zijn bijna aan Gaza, maar hij heet G-E-Z-A, die regeerde 1141 tot 1162. Daar, in dat Transylvanië, die had het lumineuze idee van, ja jongens, ik krijg dat hier niet alleen verdedigd tegen alles wat hier probeert binnen te vallen, de slaven van boven, of de Ottomanen van... de Turkse kant van het zuidoosten. Dus wat ga ik doen? Ik nodig kolonisten uit om naar hier te komen en hier stoere burchten op te zetten. En wie zijn de stoerste, de dapperste aller Galliërs? Dat zijn de Belgen of de Saksen. En dus inderdaad, wat hij vraagt aan Duitsstaligen in het algemeen, dat was dus nog lang voor het Habsburgse Rijk, om de bevolking van Keulen, van Trier, van Luik, van Vlaanderen en Brabant, daar gaat hij ronselen van, hey, wat denken jullie, hebben jullie spierkracht te veel en een beetje goesting om eens opnieuw te beginnen en te vechten tegen de stoute invallers in mijn land? Kom gerust af, ik geef jullie alle vrijheid en land en macht enzovoort. Zo gezegd, zo gedaan. Een enorme kolonie kolonisten trekt naar daar. En dat is het begin van die zeven staten die er zijn opgerucht in dat Transylvanië. En dat heeft gevolgen gehad zelfs in de taal, want er is een stad die heet daar Brabant, bijvoorbeeld, in dat Transylvanië.
2: Brabant.
3: En dat komt van Brabant. Omdat daar een locatie, een club Brabanders dan een versterkte brug maakte.
2: Carnaval aan het vieren.
3: Daar in 1100. In Brabant is het altijd carnaval. En tot en met in de Roemeense taal, de huidige Roemeense taal, spreekt dat nog altijd door. Bijvoorbeeld zeiden we het woord voor een dijk, wat gebouwd wordt om water tegen te houden, dat is daar dik.
2: Dik.
3: Uitspraak is alweer volledig op eigen risico. Maar nee, er zijn een heel aantal voorbeelden van eigenlijk Nederlands taal of Vlaamse taal of zo we wil, die dan toch ook weer op een of andere hele merkwaardige manier daar is terechtgekomen. Dat vooral deint enorm uit, want die Saksen die blijven daar. Die zijn op een gegeven moment ook een vrij serieuze minderheid waar rekening mee moet gehouden worden. Ze staan ook een beetje boven alles, want ze waren behoorlijk opgeleid tegenover de lokale boeren. Maar dat heeft een gruwelijke gevolgen in de vorige eeuw, omdat zij werden bekeken als Duitsers natuurlijk door onze vrienden nazi's. Die zeiden, ja, dat sind auch unsere Landgenossen of wat dan ook. Dus dat is de verklaring waarom zij dat stuk Roemenië dan ook met plezier wilden terugbevrijden van het Hongaarse juk en terug naar Duitsland brengen, wat hen in het fascistische kamp bracht.
2: En welk jaar zit hem ongeveer?
3: Nu spreek ik al over de Tweede Wereldoorlog. Hè. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was Duitsland op zoek naar landgenoten die dan overal zaten. Dus de Anschluss met Oostenrijk uiteraard, maar ook Sudetenland en ook enzovoort. Er waren veel uitgeweken Duitsstaligen die hun mannetje bleven staan. Zo ook daar in Transylvanië met die minderheid van Saksen, die eigenlijk dus van 1100 zo lang geleden daar terecht waren gekomen, die hun cultuur hadden blijven houden. Zelfs De taal die zij daar spraken, dat Saksisch, dat heeft een eigen naam, dat dialect of die taal. Dat heet het Transylvaans Saksisch en dat is nog het meeste verwant met Luxemburgs.
2: Ah, Letzenburgs.
3: Letzenburgs. Het kan men allemaal terugtraceren. Maar er zijn dus nog heel weinig over, want in die gruwelijke dat gruwelijke periode van de Tweede Wereldoorlog werd dus Roemenië eigenlijk verplicht door die nazi's om bij hun oorlogskant de wapens op te nemen. Ze werden gestuurd naar Stalingrad, moesten aan de linkerflank van de aanval op Stalingrad, moesten zij de linkerkant verdedigen. Maar die zijn dan volledig overrompeld door de Russische tegenaanval, die een van de roemruchtste veldslagen in de geschiedenis heeft opgeleverd. Het gevecht rond Stalingrad, dat zo opgelost is met operatie Uranus of Uranus.
2: Uranus?
3: Ja, je kunt dat nooit laten om dat erbij te zeggen. Maar dus die Romeinse soldaten, Transylvaanse, zijn daar in de pan gehakt tot en met. Als gevolg, de Russen zijn dan Roemenië uiteraard binnengevallen en hebben dan alles wat Duits was ook verplicht om in kampen getransporteerd te worden. Dus heel die, of bijna integraal, de Duits sprekende minderheid van Transylvanië is naar Russische kampen in Siberië verplaatst geweest. Pas in 1953, als ik me goed herinner, dan was er een soort terug een beetje een vredesgedachte van we gaan dat hier proberen menselijker op te lossen. Dan werden de Duitsstaligen die nog overbleven daar in die buurt het aanbod gedaan om te kunnen emigreren uit Roemenië dan, als ze dat wilden. En daar werd met massaal positief op gereageerd. Dus heel veel Duitsstalig sprekende of Letzenburgers sprekende Saksers, zo moeten we dat noemen, uit die buurt zijn dan naar Duitsstalige, puur Duitsstalige landen geëmigreerd.
2: Ja. En mochten die dan over het Jordaan?
3: Ja.
2: Of het was West-Duitsland? Ja. Oost-Duitsland, wil ik zeggen. En ze mochten echt naar het westen?
3: Mochten naar het westen, ja.
2: Ah, ja. Ja, dus, het is wel wat blij geweest.
3: Ja.
2: Dat is niet iedereen wel. Tuurlijk,
3: Dus in 53...
2: Oh ja, tuurlijk.
3: In 53 moesten die niet lang nadenken, want ze waren ook nog eens natuurlijk in het land zelf nog eens een onderdrukte minderheid, dus die maakten dat ze weg waren. En dan, een gevolg daarvan, hun huizen die toch al niet al te best onderhouden waren, omdat ze eigenlijk een soort achtergestelde verarmoede groep waren. Wat is het goede woord? Verarmde groep. Voilà.
2: Of
3: die huizen die kwamen dan vrij. En daar zijn heel veel Roma of zigeuners zijn daar dan in getrokken, die dus konden gebruik maken van werkelijk honderdduizenden huizen die dan leeg kwamen te staan en die zijn dan ingevuld geweest door de...
2: Dus eigenlijk daardoor dat er zich zoveel zigeuners in die streken hebben gevestigd, eigenlijk omdat er plots een enorme leegstand was.
3: Absoluut, ja.
2: Heel, dat verklaart wel. Dat wist ik niet.
3: Heel vreemde bewegingen in de rivier die de geschiedenis is. Hè. En dan krijg je dan dit. Ja. Maar we zijn Eigenlijk nog niet zo dicht, nog niet zo ver van dit stuk, want deze opvoering zat eind jaren 30, dacht ik.
2: Wacht.
3: Of deze compositie.
2: De première ging door op 24 april 1932 in de Hongaarse staatsopera in Budapest.
3: Ja.
2: Dus dan, ja. En in 1924 heeft hem al een eerdere versie
3: gemaakt. Een pre-versie.
2: Ja, kleiner, ja. Dus we kunnen dat eind jaren 20, begin jaren 30. Hè.
3: Dus toen we dit stuk konden horen daar in Budapest, was er nog volop alles relatief pijns en vreem met de Saksische Letzenburgers sprekende Duitsstalige. Maar de shit hits the fan natuurlijk als de Tweede Wereldoorlog begint. Right. Ik ben uitge... Geschiedenis. Ik zeg niks meer. Okay. Nee. We moeten altijd een beetje een balans houden tussen praten en muziek. En er staat nog zoveel interessants muzikaal op ons te wachten, namelijk...
2: Scène 5.

0: Scène 5 was dat.
1: Ja, nog een kwartiertje binnen het kader van dit programma. Het is Kazang hierna. Dat geeft aan ons eigenlijk altijd een beetje rek, hè?
0: Soms wel, hè?
1: Soms wel. Soms is er niet op tijd, Chiara.
0: Ja. Alleen weet ik niet, met materiaal dat we nu hebben, ik denk dat hij eigenlijk perfect uitkomt op 4 uur.
1: Ja.
0: Dus misschien dat we gewoon de nachtmachine een klein keer meer laten klinken.
1: Oké. Aan u de keuze, aan u de eer. We zien wel hoe het komt. Hè. In ieder geval, wat jij hebt meegebracht is een fantastische uitvoering. De tastbare uitvoering, de LP.
0: Ik zal ook even zeggen, helemaal vergeten, maar natuurlijk, de uitvoering is uitgebracht 1971 op Hungaroton. Dat was toen het staatslabel in Hongarije. Dat was een alleenrecht van de staat daar. Uitgevoerd door het koor van de Hongaarse radio en televisie met als koormeester Sapson Ferenc en het Budapest Philharmonisch Orkest, gedirigeerd door Ferencik Janos. Ja. En ik heb hier natuurlijk de achternaam altijd van voorgezet.
1: Zoals het hoort. dat boek is dan van die fantastische ouderwetse kleurendruk uitgebracht. Toen was het een top drukwerk kwaliteit. Met dan op de buitenkant van de hoes, aan de voorkant, of de inlegboek. Hè, moet je het noemen? Zie je het spinnenwiel, inderdaad. En dat kan je voorstellen als een zeer ruw, met de hand gemaakt houten karrewiel, ziet het eruit, een klein karrewiel, maar is dan met heel ruw haar, voor mij is het...
0: Is een soort van vlas of hennep of zoiets, hè?
1: Ja.
0: Vezels.
1: En dan heel schattig en heel mooi beschilderd met blauw en geel.
0: Ja, allemaal hartjes op de buitenkant, zo turquoise, donker turquoise.
1: Ja. Heel simpel, maar zeer effectief. En inderdaad, wat...
0: Je hebt de foto van Kodai, die is ook wel interessant om te beschrijven. Ja. Het is een heel iconische foto.
1: Ja, daar zit hij dan. Ziet er een klein beetje uit als een professor van Kuifje. Ja. Hij heeft zo een sick baardje en een enorme zijstreep met wat langer haar. Dus een beetje...
0: En ook een beetje een grof voorhoofd oogkassen. Zo. Ja. Ik beschrijf dat altijd als die heeft iets meer percentage Neandertaler DNA.
1: Hoewel, ja, hij is...
0: Neandertalers waren heel verstandig. We gebruiken dat voor dingen, maar ondertussen zijn er aanwijzingen dat die... op hetzelfde niveau stonden als de sapiens ongeveer.
1: Ja,
0: maar... Wel anders. Niet hetzelfde.
1: Die Neil deGrasse Tyson, dat is die zwarte wetenschapper die heel hoog scoort. Die heeft ook een programma gehad op National Geographic enzovoort. Hij is een van degenen die de sterrenkunde enzovoort heel boeiend kan uitleggen en daar ver rond toe. En hij merkt op van... En ik vind het fantastisch dat een zwarte wetenschapper ook eens een beetje die kaart trekt. Hij zegt van, het is natuurlijk wel opvallend dat op het moment dat men meer gaat terugvinden dat, dat de Neandertaler ontdekt wordt, dat hij plotseling veel slimmer is dan ervoor. En hij zegt, het is niet ontoevallig waarschijnlijk dat men vindt dat net de Afrikaanse afkomst veel belangrijker is, dat men dan nu de Neandertaler gaat belangrijk vinden. Nu. Ja, hij heeft toch van die heel tintelende, slimme, bijvoorbeeld, wat het racisme van vandaag doet, is dan de apen en de negers enzovoort. En dat is hetzelfde, maar hij zegt van, als een zwarte wetenschapper dat zou doen, dan zou hij vooral wijzen op de beharing. En de apen zijn over hun lichaam behaard, maar ook enkel blanken zijn over hun lichaam behaard.
0: Dat is waar.
1: En niet zwarte mensen.
0: Dat is waar,
1: dus hij zegt, het is maar gewoon een kwestie van perspectief, maar hoe je dat
0: bekijkt. Die bavianenkinder.
1: Voilà. Nee, en onze vriend hier, die zit hier, onze zoltan zit tussen... Ja, prachtige foto, inderdaad. Het is een beetje een gedeukt opnametoestel.
0: Is het geen gewone grammofoon?
1: Ja, een grammofoon-ding.
0: Dat is niet altijd duidelijk, want opnametoestellen, die waren ook vorm van grammofoon. Dat was ook met een hoorn.
1: Ja.
0: En dan kwam het geluid inderdaad in een hoorn op de naald die dan in de was de groefjes kraste.
1: Ja, bijna hetzelfde. Dus de input, de microfoon of de output, dat was eigenlijk zo. Want het is een ingewikkeld ding, hè, dat hier staat.
0: Maar misschien is het inderdaad een opnamegrammofoon dan.
1: Ja, ja. Of wie weet alle twee, kan je het wel reversen?
0: Waarschijnlijk wel, vaak is dat zo. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Trilling is trilling.
0: Ja, dat kan.
1: Ja. Hij zit te midden van dat bekende borduurwerk. Borduurwerk dat vooral met kruisjes en met vierkantjes wordt gemaakt.
0: Allemaal abstracte patronen.
1: Abstracte patronen. Heel mooi. En dat zie je dan inderdaad, je zei het er straks al, in die kledij. Ik noem het dan, mag ik even generaliseren, Slavische kledij. Zo gaan wij denken, van het is Oostblok achter het gordijn. Dan zie je dat soort kledij wel wat opdoemen. Maar het is dan niet Slavisch, maar
0: ik vermoed dat er ook een connectie is met de Jiddisch-Joodse gemeenschap. Want, en ook met het feit dat ze deel hebben uitgemaakt. Wacht, ze hebben ook deel uitgemaakt in het Ottomaanse Rijk, of niet? Roemenië en Hongarije. Ben ik even aan het denken.
1: Dat was al te knokken. Dat was het slagveld waar ze elkaar ontmoeten.
0: Maar in ieder geval, dus, als ik mij niet vergis, want ik spreek met twee woorden even. Zowel de Joodse als de moslimcultuur mogen geen mensen afbeelden, dacht ik.
1: Ja, ja.
0: En daar is ook altijd heel sterk te werken met patronen aan bezig.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik vermoed dat ook een kruisbestuiving is geweest. Ja. Omdat het daar inderdaad ook heel veel met patronen, hoewel dat in de streken mensen wel afgebeeld mogen worden, dat je dat toch wel die patronenkunst
1: kijk, inderdaad. Ik denk, van de Joodse cultuur ben ik niet heel hard van op de hoogte, maar ik kan me ook niet meteen iets voorstellen, maar absoluut wel van het hoogtepunt van de Arabische cultuur. Hè. Die moskeeën zijn onvoorstelbaar, wat ze ook in het zuiden van Spanje hebben gedaan, Alhambra. En hun, inderdaad, hun patronenkunst is ongeëvenaard.
0: De Joden, zeker in Oost-Europa, stammen eigenlijk ook af van een nomadische zigeunercultuur. Dat is inderdaad een andere stem als de Roma en dergelijke.
1: Ja.
0: Ook er is ook heel wat kruisbestuiving. Ja, bijvoorbeeld de klezmermuziek, de zigeunermuziek. Die is ook heel nauw verbonden.
1: Ja, waanzinnig interessant. Eigenlijk al genoeg om twee programma's, andere programma's mee te vullen, die kruisbestuiving. Maar het is wat we hier zien in dit boek van 36 pagina's. Het is allemaal wat brutter en ruwer, maar dat is niet toevallig. Enerzijds volkscultuur, dus het werd echt door de boeren gemaakt. Het was geen hoge cultuur.
0: Je ziet hier inderdaad pottenmakerij. Dus, en dat is inderdaad ook iets dat heel traditioneel is. Als ik mij niet vergis, als ik in Hongarije was, ben ik daar eens nog een soort van Hongaars bokkerijk geweest. En daar gaat dan ook wel de pottendraaier zitten en zo.
1: Ja, bokkerijk, ja. Absoluut. En dit soort productie met heel ruwe figuren en schetsjes die erop staan, doet er enorm aan denken. Ja, het is heel basic, heel mooi, heel puur. Kruiken en borden en het mooiste is ook hun houtwerk was altijd wat ingesneden, de ornamenten rond de deuren enzovoort.
0: Stukje muziek nog. En,
1: ja.
0: Dan gaan we volgende week verder als deze gedaan is. Hè?
1: Ja, zo gaat. We leggen de radio een week stil.
0: Ja. Dus we gaan er scène 6 luisteren. Er zijn verschillende delen. Het gaat iets langer dan 10 minuten duren, maar waar we nu niet door geraken. Dat doen we volgende week. Hè.

We openen de dansvloer vanavond met Franco en zijn Oké Jazz. Daar kun je nooit verkeerd mee doen. Lo Boko Nalitama.

Twee keer achter elkaar de OK Jazz, de tout-puissant OK Jazz, eerst van eind jaren 70 en nu een van hun laatste albums die ze opnamen, één of twee jaar na de dood van Franco. De CD Somo heet die en daaruit nummer Pablo Tumbajica. De groep zou nog wel een tijdje verder gaan, maar na een conflict met de familie van Franco konden ze niet meer onder de naam TP OK Jazz verder gaan en veranderen ze hun naam in Bana OK. Maar dit was dus nog een TP OK Jazz CD, TP OK Jazz Heritage, de Franco Luambo. De tijd dat Congolese groepen in kleine achterzaaltjes van cafés speelden of in iets grotere zalen lijkt nu wel definitief voorbij. Toch de meest bekende muzikanten. Vorig weekend was het zeker, speelde Fally Ipupa nog tweemaal voor een uitverkocht Stade de France in Frankrijk. En 12 juli is Koffi Olomide aangekondigd in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Nog wel benieuwd hoeveel volk daarop af zal komen, want de tickets beginnen zo vanaf €120. En daarvoor nog, ik denk eind deze maand, speelt Huerason in Vorst Nationaal. Maar nu nog even Koffi Olomide, uit ook een oudere cd van hem. Koffi Olomide, Golden Star, Elle et Moi. Het nummer dat klaarstaat is Mannequin.

Dus iedereen moest zich wat aanpassen op een bepaald moment, begin jaren 90, aan een nieuwe generatie van jonge groepen onder leiding van Wenge Muzyka, die de gevestigde waarden onder druk zetten met een nog snellere muziek, opwindendere atalakus en animations en zo, en verschillende groepen die al 10, 20 jaar met dezelfde oudere muzikanten speelden. Namen wat jongere muzikanten in dienst, maar ook wat jonger en hyper en swingender voor te komen. Zo ook dus Pepe Calais en het eerste album dat hij met die nieuwe gemengde groep oude jonge muzikanten opnam, was Cocktail. En daaruit hoor je de generiek, zoals dat dan heet, La Rumba, met op solo gitaar onze stadsgenoot Bwingi, of Bwing 737 was zijn bijnaam, Kwenda, Vutuka Kwenda, zo is het. Is een jaar geleden hier ook nog te gast geweest in onze uitzending. Woont al vele jaren hier in Antwerpen, Bwingi. 23 mei, dat is binnen 2 weken, zaterdag, komt Meiwai naar Antwerpen. De Ivoriaanse superster, mag ik wel zeggen, een van de populairste muzikanten al bijna 30 jaar in Côte d'Ivoire. Hij werd populair over heel Afrika met zijn nummer Zo Blazo. Dat was begin jaren 90. En sindsdien heeft hij ook een hele reeks albums uitgebracht die ver buiten Côte d'Ivoire zijn populariteit ook bevestigden. Die Meiwai komt dus ter gelegenheid van Africa Day, dat op zaterdag 23 mei doorgaat in de Arenberg, 's avonds spelen. Dus je hoort in je nummer van Meiwai uit zijn album Extraterrestre à Genoux. Ja, ik druk hier op het open-close toets in plaats van op de play-toets. Dus het komt eraan. Alleen enige seconde geduld.

Picucci heet het genre en is afkomstig uit Cameroen. De Ewondo en de Biti, volkeren uit Cameroen van in en rond de hoofdstad Yaoundé. Dat is hun muziek, hun ritme, gemoderniseerd natuurlijk, gebaseerd op traditionele ritmes die gespeeld worden op een soort balofon of xylofoon en die wordt dan in de moderne Bikutsi vervangen door een solo-gitaar. En dat geeft dit toch wel speciale, een beetje rommelige, maar opwindende ritme. Zeker ook als je het eens live kunt meemaken in een club of een café of een optreden of zoiets in Yaoundé. Het is vandaag 11 mei. De reggae-liefhebber weet dan dat we het overlijden van Bob Marley vieren. Veel uitleg behoeft hij natuurlijk niet. Hij zou normaal gezien 81 jaar zijn, momenteel. Maar zoals hij weet, overleed hij op 36-jarige leeftijd, veel te vroeg, aan kanker. Een kleine tribuut op deze verjaardag van zijn overlijden. Dat doen we niet door nummers van Bob zelf te spelen, maar door een paar covers te spelen of covers, ja, ook covers, maar ook nieuwe of andere versies van grote klassiekers van hem. Een aantal jaar geleden namen een aantal hedendaags populaire Afrikaanse artiesten, dancehall en afrobeats met de S-artiesten, een cd op of kwam er een cd uit, Bob Marley and the Wailers, Africa Unite, maar met versies van een aantal klassiekers van Bob Marley die dan een beetje bewerkt werden door een van de dus populaire hedendaagse artiesten. Ik denk dat het album in 2023 uitkwam. Zoals deze Buffalo Soldier samen met de Ghanese dancehall-artiest Stoneboy.

Bob Marley, maar ook Stoneboy uit Ghana met deze nieuwe versie van Buffalo Soldier, verscheen op de Africa Unite CD een aantal jaar geleden. Côte d'Ivoire heeft vele reggae-artiesten, maar de twee bekendste zijn ongetwijfeld Tik N Jah Fat Wally en Alpha Blondie. In 2015 bracht Tik N Jah Fat Wally een CD uit Racine. Zijn roots, zijn reggae roots, met daarop tribute van alle grote Jamaicaanse artiesten die hem inspireerden. Hij speelt erop versies van nummers van onder meer Kim Boot, Max Romeo, Burning Spear, Alpha Blondie, dat is dan een Ivoriaan zelf natuurlijk, Peter Tosh, Junior Mervin en ook deze Get Up Stand Up van Bob Marley featuring Uroy, Tik N Jah Fat Wally, Get Up Stand Up.

Tik en Jah Fakoly Uroy en hun versie van Get Up, Stand Up. Nu nog een heel eigen versie van Alpha Blondie, niet muzikaal, maar van tekst staan. Hij heeft de tekst wat veranderd van Crazy Ballhead voor het thema of het nummer dat Alpha Blondie zingt is vuil raciste. We've got to chase those crazy ballets out of town, maar ook de vuil raciste out of town, Alpha Blondie.

Dele Sosimi was dat, Nigeriaanse afrobeat. Dele Sosimi speelde tussen 1979 en 1986 in de band van Feli Kuti. Dat was toen Egypt 80. In de 86 richtte hij samen met Felasoon Femi Kuti de Positive Force Band op, waarmee hij speelde tussen 86 en 94. Hij speelde de keyboards, hij was ook de musical director. En toen settelde hij zich in Londen en in Londen speelt hij verder afrobeat. Je hoorde het nummer Turbulent Times uit zijn eerste soloalbum of met zijn eigen groep uit 2002. The Lion of Zimbabwe nu, dat is Thomas Mapfumo. Die is ondertussen ook al in de 80, denk ik, is op muzikaal pensioen. Maar dit is een nummer, een single die hij uitbracht ergens tussen 1977 en 86, want het komt uit een compilatie, Thomas Mapfumo, The Singles Collection 1977 to 1986. Madiro, Thomas Mapfumo.

En dit is een prachtig tennisje van de Antwerpse Laura de Jong. U luistert naar Hyperbol.

En dit wordt een van de beste LP's van 2026. U luistert naar Saba Alizadeh. Iraans experimenteel. En op die plaat drukt hij op een waanzinnige manier de wanhoop en de liefde voor Iran uit. Opgenomen vanzelfsprekend voor de Amerikaans-Iraanse oorlog. U hoort het titelnummer Scattered Memories. En dit is ook tegelijk het meest toegankelijke nummer van de plaat.

En uit dezelfde dubbele LP Implosion, dit is The Bug. We horen Hooked en dit was veruit het meest impressionante optreden dit jaar met hun 8 subwoofers. Een implosion van Body and Soul. Implosion, Ghost Up versus

0: En dit is een field recording. Ghost of Namibia's Skeleton Coast. En dit is zonder overdubs.
1: Kungwa mae panda.

En u kon luisteren naar Peter Harris, Fritz Gatlin, oftewel 23 Skiddo versus Wellen, Lee Perry. We hoorden Promised Land uit zijn recente Mercy LP.

En deze is iets minder recent. The Collapse of Everything. Dipmaster Adrian Sherwood. Himself op het... On your sound labeltje.

En dit is Straight van Bogota, Colombia. We horen Koud Sliders. Viva el paro nacional. Uit een debutalpe total.

En dit is Cumbia met een K. We luisteren naar Grupo Jeje Nefertiti uit hun debut. Grupo Jeje.

Een andere cumbia klassieker, omgezet in dub door Serrore. We luisteren naar Los Gaiteros de San Jacinto. U hoort Las Mayas.

En dit komt uit dubbel LP Middle Eastern Grooves. Iets minder een goede plaat, maar wel dit nummer wel. Safe from the Jazz.

En dit is Kutiman, ik durf het bijna niet te zeggen, maar hij is van Israël. We horen 7 inch. Haraka.

En we zijn bijna op het einde van het programma. Dit is nogmaals Serrero Indub. We horen Bejuco met het nummer Tolita from Colombia.

En we begonnen het programma met een Jessica en we eindigen met een Jessica. We begonnen met Sun Ra en dit is een muzikant van Sun Ra, Kill 'n Phil, Corinne uit Sahara LP, live opgenomen in 1993. U luistert naar Captain Brunch en u hoort mij terug binnen 2 weken.

0: Welkom in Potage du Jour, aflevering 27 ondertussen, op Radio Centraal. Aftrap werd gegeven door die Astronauts. En als je daar naar luistert, dan denk je van... Wow, er zijn toch heel veel punkbands die nu eigenlijk in hetzelfde straatje aanwezig zijn met die muziek. Dus eigenlijk helemaal niet... Hoe moet ik dat zeggen?
1: Nu zijn ze minder speciaal dan vroeger.
0: Ja, heel, nog steeds up-to-date eigenlijk. Ondanks het feit dat het al etelijke decennia geleden is. Ik vind het toch wel een mooie combinatie eigenlijk, die puntje met deze Telltale Hearts, een neo-garage band uit San Diego, Californië. Mm. Hun sound was vooral 60s geïnspireerd, hoorde je uiteraard. Maar in veel nummers hoor je ook nog een rhythm and blues feel door het gebruik van de mondharmonica, hierbij ook weer bewezen.
1: Ja.
0: Dit nummer, It Is Not Me, is daar uiteraard een mooi voorbeeld van en komt uit hun naamloze debuut uit 1985. Vermoedelijk hebben ze hun groepsnaam gebaseerd op een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe, genaamd The Telltale Heart.

onze favoriete Brusselaars nog eens in het programma. Ditmaal met een duidelijk door dub beïnvloed nummer. Asmari was dat met Abyssal Wandering.

0: Deze plaat origineel uitgekomen in 1981, maar ondertussen toch al tweemaal verperst. Mm-hmm. Namelijk in 2012 en 2018. Ja, die laatste heb ik dus.
1: Ja.
0: In de platenspeler niet. En ik heb het over de plaat In the Kingdom of Dub van Scientist, oftewel Hopetown Brown. In het begin was hij eigenlijk gestart als protégé van King Tubby. Okay. In Kingston, Jamaica, het kloppend hart van reggae en dubmuziek.
1: Ja.
0: En hij maakte al direct een classic in het genre. Dit was eigenlijk zijn tweede LP. Uh-huh. Hij kreeg zijn alias Scientist, niet voor niks, omdat hij zoveel kennis had eigenlijk over versterkers, luidsprekers en studioapparatuur.
1: Ja. Maar,
0: ja, opgedaan dus in die studio van King Tubby. Op deze plaat werkte hij dan ook samen met de beste muzikanten uit de dubscene, waaronder Sly Dunbar op drums, Robbie Shakespeare op bass en Ansel Collins op orgel, in dit nummer lichtjes te horen.
1: Ja,
0: dat hoorde dus in het nummer 305 Spanish Town Road Dub, waarin hij het volledige muzikale potentieel van de studio uittestte in een track die lijkt alsof dat ze in één take is opgenomen.

0: Nog twee nachtjes slapen, sis, en dan is het zover. Dan sta ik met ons Kristol in een uitverkochte reflector in Luik om naar Dave Eugene Edwards en de zijne te luisteren.
1: Ik ben dik jaloers.
0: Ja, heb jij geen ticket?
1: Nee.
0: Nee? Oh. Nee. Ja, 16 horsepower, dus doen een Europese reunie. Tournee in mei en juni. Ze komen ook naar de Roma, maar ook daar niks gezien.
1: Nee.
0: Ja, op 31 mei en 1 juni. Maar ja, die shows zijn dus ook al hopeloos uitverkocht. De Denver Grab uit Low Estate hoorde je geproduceerd trouwens door John Parrish. Die kennen we wel van zijn vele werk met PJ Harvey. 16 horsepower met de Denver Grab.

0: Ja, Sven, in 1985 richtte Walter Salles Humara samen met Bob Roop de Silos op in New York. En eigenlijk werden ze al snel de revivalists genoemd van de country rock scene.
1: Ja.
0: Ja, de Silos, het zegt al genoeg eigenlijk. Ja. De muziek van de Silos kan je eigenlijk het best omschrijven als volgt. Je gooit in de mixer de jingle-gitaren van de Velvet Underground en R.E.M. samen. Mm-hmm. En je voegt er nog een vleugje Gram Parsons aan toe. Ja, dat vleugje country dan.
1: Ja.
0: Ze mochten ooit op het podium staan bij David Letterman in zijn late night show.
1: Mm-hmm.
0: Maar werden nadien wel gedumpt door een platenmaatschappij RCA.
1: Oh.
0: Bob Roop deed wat muzikale projecten met House of Freaks, Gutterball, Sparker Horse en Cracker. En Salas Humara verkaste naar Los Angeles en ging verder met de Silos.
1: Okay.
0: Maar maakte ook onder zijn eigen naam enkele soloplaten, waaronder deze. En dit is de eerste soloplaat uit 1988. Die heet Lagartisha, denk ik. Zoals het, ik weet niet of je het zo moet uitspreken. En hieruit hoorde u het nummer Cuba.

0: Timbold, Agostino Soldati en Ash Buscombe. Een trio uit Melbourne met een toch jaren 60-70 aandoende sound, vind ik. Mix van krautrock, psychedelische rock, deep funk en free jazz. Wat we net draaiden wel duidelijk te horen was. Uit een recentste LP op het Soul Jazz label hoorde u de titeltrack Cosmic Seeds van Brown Spirits. En tegen het einde van mei brengt Soul Jazz Records trouwens hun eerste drie LP's opnieuw uit, maar op zeer beperkte oplagen van 500 exemplaren. Dus ze staan op mijn verlanglijstje.
1: Ja.
0: Maar of ik ze gewoon kunnen krijgen, dat is iets anders.
1: Dat is iets anders. Maar dat is zo. Dat zijn ze van die platen, of van die bands eigenlijk, dat ik niet verwacht vanuit Australië. Uh-huh. Ja, het enige wat ik van Australië ken eigenlijk, dat zijn punky bands.
0: Punky bands, ja.
1: En dit is eigenlijk toch echt zo van die beetje spacey jazz, ja, rock-achtige dingen.
0: Ja, ik vind het heel goed.
1: Dat verrast mij enorm.
0: Ja, dus, ik vind het heel goed, ja.
1: Ik ook.

0: Eigenlijk zouden ze gerust een affiche kunnen delen met Asmari, vind ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ligt een beetje in dezelfde lijn.
1: Klinkt ook fantastisch.
0: Ja. 12 jaar zijn ze ondertussen bezig. Ik heb het over de Belgische band Black Flowers. Mm-hmm. Black Flower. Die jazz eigenlijk een beetje combineert met wat Afrobeat, Oriental en Dub. En soms, ja, licht psychedelische dingen mee in hun muziek verwerkt. Mm-hmm. In 2017 brachten ze hun tweede full album uit, Artifacts. En hiermee oogden ze zelfs internationale erkenning van onder andere de BBC-DJ. Ja, is het Giles Peterson of Giles Peterson? Ja. Maar in ieder geval, het is met dubbele L, dus ik denk Giles Peterson. Ja. En ook de Gas Lamp Killer. Het nummer Magma dat u hoorde, komt uit hun gelijknamige plaat uit 2022. Mm-hmm. Ondertussen ook weer al 4 jaar geleden. En vorig jaar leverden ze nog de LP Kinetic af. Black Flower, echt een naam om te onthouden.

origineel een Delta Blues klassieker van Bucca White uit 1937. Nadien heeft R.L. Burnside er zijn Mississippi Hill Country Dry aangegeven. En vanavond hoor u de versie van de kleinzoon van R.L. Burnside, Cedric Burnside, met Shake 'em On Down.

0: Ja, dit vind ik mooi.
1: Heel mooi.
0: Een vleugje naoorlogse blues van pianist Otis Penn, afkomstig uit Chicago. Ja, Chuck Berry, Muddy Waters, Buddy Guy, Big Mama Thornton en zelfs Fleetwood Mac maakten allemaal gebruik van zijn pianotalent. Want Spen kwam uit een muzikale familie. Zijn vader was Friday Ford, was een begenadigd pianist en zijn moeder speelde gitaar bij onder andere Memphis Minnie en Bessie Smith. Dan spreek ik allemaal voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Op 7-jarige leeftijd leerde hij door zelfstudie en met behulp van zijn familie piano spelen. En in zijn tienerjaren zat hij eigenlijk al in het bluescircuit, Otis Penn. In zijn 20er jaren was hij al een gerespecteerd soloartiest en ook sessiemuzikant.
1: Uh-huh.
0: In 1970 stierf... Otis Penn aan leverkanker. Hij werd begraven op het Burr Oak Cemetery in Alsip, Illinois.
1: Mm-hmm.
0: Bijna 30 jaar, was zijn graf ongemarkeerd. Tot een bluesfan eigenlijk zei van, dit kan niet. En een oproep deed eigenlijk via het tijdschrift Blues Review om deze gewaardeerde bluespianist te eren met een grafsteen, want zelfs dat was er niet.
1: Oei,
0: bluesliefhebbers van overal, van over heel de wereld, stuurden donaties en pas op 6 juni 1999 werd zijn grafsteen plechtig onthuld tijdens een privéceremonie.
1: Een eerste crowdfunding eigenlijk, was er niets te doen. Ja.
0: En op de steen zijn volgende woorden gegraveerd. Otis played the deepest blues we ever heard. He'll play forever in our hearts. Otis Penn met Riverside Blues.

Cher nam haar versie van I Walk on Gilded Splinters op 1 jaar na de originele release van het album Gris-Gris uit 1968 van de legendarische Dr. John. En als soloartiest met een mix van New Orleans, blues, jazz en R&B, ook heel zijn leven studiomuzikant geweest, die Dr. John. En ook wat gefascineerd door de voodoo en New Orleans voodoo, wat hij ook integreerde in zijn live shows, kostuums en dit soort van die medicine doctor ceremonies op het podium en zo verder. Gris-Gris is trouwens zijn van die amuletten die die voodoo-dokters verkopen om je te beschermen tegen het kwaad. Maar goed, dat was Dr. John. Vandaag hadden we natuurlijk Cher uit 1969. Dus haar versie van dat nummer uit haar album toen. 3614 Jackson Highway.

0: Fleetwood Mac had eind jaren 60 eigenlijk al furoren gemaakt als bluesband. Oprichter was gitarist Peter Green, die ook een tijdje Eric Clapton had vervangen bij John Mayall's Bluesbreakers. De band die kreeg eigenlijk Europese bekendheid met nummers als Black Magic Woman, later gecoverd nog door Santana. Ja. Need Your Love So Bad en Albatross. En daarna volgden nog Man of the World en uiteraard ook de hit Oh Well Part 1 en The Green Manalishi. Ze kozen toen definitief voor rock en power ballads en stapten dus een beetje af van de blues. In 1970 vertrok Green naar het Fleetwood Mac na een slechte LSD-trip en begon heel raar te doen.
1: Ja.
0: En als gevolg daarvan kwam de vrouw van bassist John McVie, Christine, kwam die mee in de groep. En in 1974 vestigde de overige leden zich in Californië en Mick Fleetwood vond in Lindsey Buckingham een nieuwe geschikte gitarist. Alleen, Buckingham zei van, dat is goed, maar je moet mijn lief er ook bij pakken. Ja. Stevie Nicks, met wie hij toen een muzikaal duo vormde. En dat gebeurde dus. Beide gaven Fleetwood Mac eigenlijk een nieuwe impuls. En u hoorde daarnet het instrumentale nummer Stephanie. Ja, uiteraard ingespeeld door Lindsey Buckingham. Uh-huh. Dat komt wel van de plaat Buckingham Nicks net voor ze bij Fleetwood Mac intraden.
1: Ja.
0: Dankjewel dus voor het luisteren naar Potage du Jour. En uiteraard tot volgende week.
1: Tot volgende week,

0: waren ze Brabant, waren zo Brabanders, hè? Allee, die typetjes, dat waren geen echte...
1: Nee, sorry Valerian. Niet opnieuw. Nee, we gaan naar Ecologica, een programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Vandaag met een lang interview met iemand die een nieuw boek heeft geschreven in verband met kernenergie en kernwapens. Mark Alexander heet hij, onder andere actief bij VAX. En wat VAX is, dat gaan jullie zo meteen horen. Maar we gaan eerst luisteren naar Wim de Kranen. Wim de Kranen met Breek uit jezelf.

0: Zo, Mark, ik heb jou uitgenodigd omdat jij veel met die kernenergie-kwestie al bezig bent, jaren. Ik heb je jaren geleden leren kennen eigenlijk, doordat jij er zoveel mee bezig was. Wanneer ben je daar eigenlijk mee begonnen?
1: Ik ben daarmee begonnen toen ik denk ik zo een 19 of 20 jaar was. In de tijd toen er nog sprake was van doel 5 en van investering in doel 3 en doel 4. Ik denk ook dat ik de eerste grote anti-kernenergiebetoging in België heb meegemaakt. Dat was mijn waar, denk ik, met meer dan 25.000 man. En we liepen van ergens in de linkeroever naar doel en terug.
0: Over dus, welk jaar ongeveer spreken we dan?
1: Dat moet zoiets geweest zijn, 78, 89, 81, ja. Zo die jaren. Die jaren. Dan was ik er al actief in VAX. Dat heette toen ook VAX, Vlaams Actiecomité Kernstop, denk ik dat het was.
0: Ah ja, want nu is er ook een VAX.
1: Ja, Verenigde Actie Kernstop.
0: En daar ben je actief voor?
1: Ja, de huidige VAX is een nationale organisatie. Dus is, heeft ook organisaties van Brussel en van Wallonië die mee in de coördinatie zitten. Want eigenlijk is VAX een coördinatie van bestaande organisaties. Het is niet een organisatie op zich, maar een coördinatie. En we hebben bewust die naam gekozen omdat het zo'n fantastisch goed letterwoord is, VAX, Verenigde Actie Kernstop. Maar we hebben niet gezegd Vlaams, voor ons is het Verenigde Actiegroep Kernstop, waarin dat we verschillende strijdbewegingen op verenigen.
0: Ja, want dat is een soort van coalitie. Wie is daar zo allemaal in actief?
1: Het zijn eigenlijk een aantal organisaties zo met eigenlijk drie verschillende insteken. Er is vredesorganisaties zitten erin, zoals onder andere Vrede VZW en Leuvense Vredesbeweging, de Belgische Coalitie Stop Uraniumwapens. Dat zijn drie uitgesproken vredesbewegingen. Er zijn verschillende antinucleaire organisaties in, zoals onder andere de 11 Maartbeweging. En dan organisaties die ook antinucleair zijn, maar nog meer zaken op hun programma hebben staan. En klimaatorganisaties, dus typische klimaatorganisaties zoals Climate Express. En Klimactie is al zo meer een organisatie met meerdere thema's, maar dus ook klimaat, tegen kernenergie en voor sociale rechtvaardigheid. En dat is dan eigenlijk, dat sociale rechtvaardigheid is voor ons ook een belangrijk punt. Namelijk dat de overgang die wij willen naar een hernieuwbare, naar een duurzame maatschappij en een sociaal rechtvaardige maatschappij en een vredelievende maatschappij, dat die verschillende aspecten met elkaar verbonden zijn en ook mee opgenomen zijn in, dat wil zeggen, de visie en de werking van VAX.
0: Oké. Ik ga toch eens even kijken
1: hoe dat

0: Ja, je hoorde de Honeymoon Killers met Histoire à Suivre. En daarvoor hoorde je dus een stukje interview met Mark Alexander van Vax. Een kort stukje interview, maar nu komt dan het langere stuk. Dat duurt dan zo'n 40 minuten. Maar daarna zijn we weer terug met muziek. Eens proberen, hè. Ja, hier komt het. Ja, en ja, je hebt ook een aantal schrijfsels geproduceerd. Je hebt een vrij nieuw boek uit. Ik weet niet hoe oud dat boek nu is.
1: Dat is uitgekomen in maart van dit jaar. Uh-huh. Dus dat is een recent boek. Dat heb ik vorig jaar geschreven. En dat boek heeft een heel toepasselijke naam. Is ook vanuit Vax eigenlijk die optiek ook geschreven. De titel van dat boek is Waarom Hiroshima rijmt op Fukushima. Mm-hmm. Over de band tussen kernenergie en kernwapens.
0: En Fukushima, Hiroshima, voor diegenen die daar niet zoveel van af weten, wat is er juist gebeurd in Fukushima en Hiroshima?
1: Ja, Hiroshima is de plaats geweest waar dat de eerste atoombom is gegooid op 6 augustus 1945 door Amerikaanse B-29-bommenwerper. En dat was een uranium-atoombom. Dus je hebt verschillende soorten atoombommen. Dat was een uranium-atoombom. Eigenlijk... Een aantal dagen daarna, 3 dagen daarna, is er een tweede atoombom gegooid op Nagasaki, ook in Japan. 9 augustus 1945. En dat was geen uranium, maar een plutoniumbom. Mm. Dus dat is weer een andere soort atoombom. En er zijn er nog andere soorten atoombommen. Want dus die twee soorten atoombommen zijn getest live door de Amerikanen. Op het moment dat velen zich al afvroegen, waarom doen we dat nog? Want... Japan is zo goed als verslagen. Mm-hmm. De fabel wordt zo rondverspreid van... ja, anders hadden er nog honderdduizenden, miljoenen Amerikanen gestorven geweest... om Japan binnen te vallen. Maar er waren al veel tekenen dat Japan bereid was. En niet anders kon men zich overgeven... want Rusland had ook de oorlog verklaard in het noorden. Dus die voelden hun einde naderen. En daarom zijn ook verschillende geleerden... die geweigerd hebben om verder mee te werken aan de atoombom. Waaronder Einstein, die niet werd vertrouwd door de Amerikanen, omdat hij niet wou dat het werd gebruikt tegen mensen. En uiteindelijk, Hiroshima en Nagasaki, dat zijn vooral burgerslachtoffers geweest. En relatief, in verhouding tot het aantal burgerslachtoffers, weinig soldaten. Maar de Amerikanen wilden die twee verschillende bommen testen, live. En die hebben jarenlang metingen gedaan die ze geheim hebben proberen te houden toen ze Japan hadden bezet. Om de effecten van hun atoombommen goed te leren kennen. Om de atoombommen verder te ontwikkelen.
0: En dan veel later is er iets gebeurd in Fukushima, wat ook in Japan is.
1: Ja, dus daarom dat die twee namen ook zo mooi rijmen. Ze zijn allebei Japans. Ja. Fukushima ligt wel op een andere plek in Japan, maar dat is in 2011 gebeurd. Toen met de hele grote aardbeving onder de zee en de geweldig grote tsunami die er dan gekomen is... Toen heeft die tsunami ook de kerncentrale van Fukushima lamgelegd.
0: Ah, ja.
1: Ondanks alle waarschuwingen die er al jaren bezig waren dat die centrale niet bestand was tegen mogelijkste verwachte tsunamis.
0: Tsunamis, dat zijn grote...
1: Dat is wanneer er een aardbeving is, dan heft de aarde zich op. Ja. Duwt het water naar omhoog en dat rolt dan af. En gaat naar de kusten en waar de kusten waar dat die terechtkomt, maakt die reuze hoge golven.
0: Grote zeegolven eigenlijk.
1: Ja, de een na de ander dan nog wel, met heel veel watermassa erachter. Dus niet enkel een golf, echt een watermassa die er ook naar achter zit. En dat waren golven van 15 meter dus, in Fukushima. Dus dan zijn 4 van de 6 kernreactoren daar overspoeld geraakt. 2 andere waren wat hoger gelegen. Daar zijn dan 3 kernsmeltingen gebeurd van de 4 reactoren, plus 3 ontploffingen in 3 van de 4 reactoren, met een ongelooflijk grote uitstoot van radioactieve fallout die in belangrijke mate op de oceanen is gevallen, maar ook in belangrijke mate op het land ook.
0: Oké, en dat heeft jou dan allemaal geïnspireerd om dat boek te schrijven?
1: Ja, vooral omdat we nu in tijden leven. Ik moet een beetje weten hoe dat eigenlijk mijn eigen ontwikkeling is geweest, waarom ik daartoe gekomen ben om dat te doen. Ik was eigenlijk heel erg actief in de klimaatbeweging, en ben dat nog steeds trouwens, in de klimaatbeweging. Dat was al van de jaren zo rond Kopenhagen, rond die tijd, 2010, 2011. Toen was er wat ontmoediging, omdat Kopenhagen niet had opgeleverd wat men had gehoopt. En dan is Climate Express ontstaan, waar ik ook in actief ben, naast Vax. Daar ben ik vanaf het begin actief in geweest en heb tegelijkertijd toch wel vrij diepgaand de rapporten bestudeerd rond het klimaat van het Klimaatorgaan van de Verenigde Naties. Hè. Dat is het IPCC heet dat dan, die organisatie. En die heeft onder zoveel jaren rapporten uit en ik had in die rapporten een aantal dingen gelezen waardoor dat ik tot besef kwam van, hola, er zijn hier gemene lobby's aan het werk die proberen van het klimaatverhaal misbruik te maken om hun eigen voortbestaan te rekken of nieuw leven in te blazen.
0: Uh-huh.
1: Rekken is de gaslobby en nieuw leven inblazen is de nucleaire lobby. Dus die twee lobby's, belangrijke lobby's die mee het politieke vertaling van de rapporten van het IPCC hebben gestuurd en geduwd in de richting die voor hen gunstig was. Dus onder andere professor emeritus Aviel Verbrugge, die daar veel over te vertellen heeft en die kan spreken uit ervaring, want hij heeft in het IPCC gewerkt en heeft daarbinnen de sabotage vanuit de nucleaire lobby live meegemaakt, hoe dat die aan het werk zijn gegaan om het IPCC te misbruiken voor hun eigen doeleinden. En dat heeft er mij toe aangezet om terug actief te worden tegen kernenergie. En terwijl ik actief was tegen kernenergie en niets dan vooral argumenten tegenkwam die pleiten tegen kernenergie, maar afvroeg, maar wie zit er dan achter als het zo onlogisch is om kernenergie te verdedigen? En dan kwam ik er eigenlijk op uit, dankzij studies van anderen, dat het vooral, niet alleen, maar vooral de militaire nucleaire lobby is die zit te stuwen achter de revival of de renaissance, zoals dat ze dat noemen, van kernenergie en alles wat daar rond samenhangt. Vandaar de band tussen kernenergie en kernbewapening, of omgekeerd, tussen kernbewapening en kernenergie, is eigenlijk de titel van dat boek. Waarom Hiroshima, de atoombom, rijmt op Fukushima, het kernenergieongeval.
0: Ja, want wat je nu vertelt, ik volg de media vrij goed op, maar ja, je ziet of hoort daar weinig over.
1: Eigenlijk heeft de nucleaire lobby sinds de jaren 50 heel actief en consequent een mistgordijn opgeworpen om die band tussen kernenergie en kernbewapening te verstoppen. En bij de mensen eigenlijk het idee bij te brengen dat je perfect de vreedzame met een V, hè, vrede, vreedzame kernenergie kunt ontwikkelen zonder de vrede met een W, vrede kernwapens. Dat strikt gescheiden kan worden. Men heeft dat decennia lang aangehouden, 60 à 70 jaar eigenlijk. En het is eigenlijk maar in de laatste jaren dat we zien dat een aantal actoren, een aantal belangrijke groeperingen, politiek, economisch, maar vooral militair, hoe langer, hoe minder die façade, dat mistgordijn, zelf afbreken. En hoe langer, hoe meer propaganda beginnen te maken dat het een voordeel is van kernenergie te ontwikkelen, omwille van het feit dat we dan zogezegd duurzame energie hebben, bla bla, en voor de nationale veiligheid. Dus men verbindt het nu wel, maar het is altijd verbonden geweest. Maar nu verbindt men het in het bewustzijn wel met de oorlog die er is in Rusland-Oekraïne. Heeft men eigenlijk die omslag gemaakt om de mensen warm te maken, om zowel kernenergie als kernwapens terug te ontwikkelen, verder te ontwikkelen.
0: Oké, waarom is dat dan een kantelpunt geweest?
1: Er was eigenlijk al al voordat de oorlog begonnen is, begon dat eigenlijk al. De eerste, laten we zeggen, straffe uitspraak die dat verwoordde, kwam van Macron. En als ik me herinner, was dat 2020 of 2021, dus voor de oorlog. Mm-hmm. Nee, tussen Oekraïne en Rusland, Rusland en Oekraïne. Toen heeft Macron bij een bezoek aan Creusot in Frankrijk, een heel belangrijk bedrijf in de nucleaire sector, letterlijk gezegd, er is geen kernenergie, er geen civiele nucleair zonder militair nucleair en er is geen militair nucleair zonder civiel nucleair. Hij heeft dat zo letterlijk gezegd, dat komt uit het rapport van het Élysée. Dus ja. Je kunt die op internet vinden. Dat is ook een van de dingen die ik in mijn boek heb geciteerd, maar het is niet de enige citaat. Je kunt er ook vinden in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten. Die zijn Groot-Brittannië is gekomen na het start van die oorlog. Maar de omslag was wel daarvoor al gebeurd. Hm. Want het is in de jaren 2000 en dat er in Groot-Brittannië eerst een optie werd genomen voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Wat logisch was, omdat kernenergie toen al duurder was dan hernieuwbare energie. En dat verschil is sindsdien alleen nog maar toegenomen. Dus vanuit economisch, financieel standpunt, vooral gericht naar de bedrijven om goedkope energie te leveren, koos men in het Verenigd Koninkrijk resoluut voor de uitbouw van hernieuwbare energie. Mm-hmm. En er is met Blair een omslag gekomen. En Blair heeft terug de nucleaire op de agenda gezet als stroomman van de nucleaire lobby.
0: Toen Blair nog Britse premier was.
1: Ja, inderdaad. Ja. Want, en wat was daar aan het gebeuren? Het departement voor economie, die wou absoluut hernieuwbare energie. Omdat dat economisch, financieel gezien de meest logische keuze was. Maar buiten het departement voor economie heb je ook nog een departement voor defensie. Mm. En die hebben onderzeeërs. Verschillende onderzeeërs, zowel de strategische onderzeeërs met atoomwapens aan boord, ballistische raketten. Die worden aangedreven door een SMR, een Small and Modular Reactor. En een SMR, daar wordt nu veel over gesproken. Die duikboten zijn al tientallen jaren uitgerust met SMR's. Dus niks nieuws aan dan SMR's. En aanvalsduikboten. Het verschil tussen strategische duikboten is dat ze dienen voor vergelding of voor een nucleaire aanval, maar worden voorgesteld als vergeldingswapens, mocht een ander ooit beginnen met kernwapens. En aanvalsduikboten zijn duikboten die vaak ook nucleair worden aangedreven, zeker in het Verenigd Koninkrijk, die al dan niet nucleaire wapens aan boord hebben, maar alleszins een SMR om die duikboot aan te drijven.
0: Een SMR, wat is dat juist?
1: Dat is een small and modular reactor, het nette woord daarvoor, small, klein, modular, mm-hmm. een in serie te bouwen, modulair, mm-hmm. in modules, in stukken in fabrieken te bouwen, reactor. Dus gewoon een kerncentrale, maar minder groot, ik ga niet kleiner noemen, minder groot van omvang.
0: Ja, waar men het de laatste jaren meer en meer over heeft, over die SMS.
1: Ja, ja, SMS. Absoluut. En ja. Dat is een klasse die gaat tot, tegenwoordig is blijkbaar doel 1 en doel 2 zijn ook SMS.
0: Aha.
1: Oh ja, want de versie, de Britse versie van een SMS, van Rolls-Royce, die heeft een capaciteit van 470 megawatt.
0: Aha.
1: Dat is een klein beetje minder dan doel 1 of doel 2.
0: Dus, okay.
1: Dus men probeert met woordenspel de mensen te beïnvloeden van we zijn met iets totaal nieuws bezig. Terwijl dat eigenlijk de omvang is van de oude kerncentrales. Die waren maar zo groot.
0: Aha.
1: De eerste generatie kerncentrales die hadden allemaal, waren allemaal SMR's.
0: Oké. Okay. Veel mensen zullen zeggen van, goh, dit is allemaal wat moeilijk te volgen voor mij, heel die technische uitleg, ik ga mij daar niet mee bezighouden. Wat zeg je daarop?
1: Daar rekent men ook een beetje op dat mensen zo reageren. Men probeert de controverse en de moeilijkheid te organiseren, dat mensen afhaken zodanig dat degene die het willen doorvoeren, dat ongehinderd kunnen doen. Maar vooral, men probeert mensen bang te maken.
0: Mm-hmm.
1: Met onwaarheden, met leugens, met halve waarheden, om op die manier hun plannen te kunnen doorvoeren.
0: Ja.
1: Om terug te komen op het Verenigd Koninkrijk, omdat ik dat zo'n duidelijk voorbeeld vind. Dat departement voor Defensie heeft op een bepaald moment het gehaald boven het departement voor Economie, omdat zij voor het onderhoud en de vernieuwing van haar duikboten een basisindustriële infrastructuur nodig heeft die dat kan doen.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat louter militair moet doen, heb je een heel enge basis en wordt het ook veel duurder. Als je een civiele sector mee kunt pakken die zowel SMR's ontwikkelt voor duikboten als de modellen die er al bestaan kopieert voor civiel gebruik, ja, dan is uw kostprijs niet alleen lager, maar kunt u het voor een stuk afwentelen op de burgerbevolking.
0: Hoe bedoel je afwentelen?
1: Er is een rapport verschenen van een aantal Britse wetenschappers die dat hebben berekend, hoeveel dat is. Zij komen in Groot-Brittannië op een som dat de burgers elk jaar 5 miljard Britse ponden extra betalen door de keuze voor nucleair.
0: Ja, ja. Ja, want een aantal jaren terug was er zo meer en meer in de media toch... niet heel veel, maar ik had het idee dat men zoiets had van... Ja, kernenergie, kerncentrales, dat is te duur. We gaan daarvan afstappen, we gaan naar die hernieuwbare energie overstappen. En dat dat dan de voornaamste reden was waarom de nucleaire industrie toch wat minder sterk begon te staan.
1: Dat klopt. En daar zitten we bij die logica van die departement voor economie in Engeland, die dat ook zegt. Hè. Dus het is zo.
0: Mm-hmm.
1: Hernieuwbare energie is goedkoper, biedt perspectief voor de toekomst en is veel minder gevaarlijk dan kernenergie. Ook de onrechtstreekse kosten van afval, ontmanteling van oude kerncentrales die afgedankt zijn, daar kennen we de kosten nog niet van, maar die zullen oplopen vergeleken wat men eerst dacht, omdat dat ondertussen al gebeurt, dat oplopen van die prijs. Dus kernenergie is effectief duurder en daarom, om puur economische redenen, kwam die op een zijspoor terecht. Als je puur op de vrije markt, waar ik niet echt een voorstander van ben, maar als je puur op de vrije markt werkt, zou het zot zijn om kernenergie te kopen of te bouwen. Want je maakt het jezelf moeilijk. Tenminste, als je alle kosten betaalt.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar komt dan een staat die wordt beïnvloed door een andere lobby, de economische, maar zeker ook de militaire, nucleaire lobby, en die keuzes maakt die economisch, financieel en sociaal onlogisch zijn en onrechtvaardig zijn. Maar ze toch maakt die keuzes.
0: Ja, maar die drukkingsgroep, die heeft dus die nucleaire drukkingsgroep, die nucleaire lobby, heeft die dan terug meer macht gekregen door die oorlog in Oekraïne? Of,
1: Dat was al bezig, omdat we... je zag al dat een aantal akkoorden, zeker onder Trump 1, zijn er een aantal nucleaire akkoorden gestopt. Mm-hmm. Over wapenbeheersing. Dus we voelden dat in de Verenigde Staten, maar ook in Rusland, de druk naar modernisering van wapens en eventueel uitbreiding van het kernarsenaal of nieuwe toepassingen voor kernwapens en de kernaandrijving van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en nieuwe kernwapens toenam. Dus dat was al bezig. Maar men heeft actualiteit misbruikt en ook voor een stuk gecreëerd. Maar dat is een andere discussie, hoe dat de oorlog in Oekraïne, Rusland tot stand is gekomen. Dat is een heel andere discussie. Maar men heeft eigenlijk gebruik gemaakt en ervoor gezorgd dat het onveiligheidsgevoel dat door die oorlog kwam extra munitie, tussen aanhalingstekens, figuurlijk gaf voor de heropleving van de nucleaire sector. Militair, maar ook civiel, die nodig is om die militaire sector te kunnen uitbouwen.
0: Ja, ja. En zo die recente ontwikkelingen in verband met Iran. Hè, want men is dan ook oorlog beginnen voeren in Iran, waar de Verenigde Staten en Israël veel achter zitten. Is daar ook een link? Wat brengt dat met zich mee voor het verhaal dat jij brengt?
1: Daar krijgen we het winnen van het kampioenschap van schijnheiligheid. Want zowel de Verenigde Staten als Israël zijn de allerlaatste die lessen te spellen hebben over nucleaire ontwikkelingen in een ander land, vermits dat zij er voor zelf vooraan in staan. Terwijl dat men, dus Iran ontwikkelt kernenergie, maar heeft ook verrijkt uranium en zelfs hoogverrijkt uranium aangemaakt. Waarvoor dat dient, als zij zeggen dat is voor civiele toepassingen, dat is niet uit te sluiten dat dat effectief voor civiele toepassingen is. Er zijn trouwens nog altijd 100 reactoren in de wereld die draaien, civiele, die draaien op hoogverrijkt uranium, vooral onderzoeksreactoren.
0: En wat zijn dan die civiele toepassingen?
1: Dat zijn dan bijvoorbeeld centrales zoals in Petten in Nederland of in Mol in België. Die gaan nu overschakelen van hoogverrijkt uranium naar laagverrijkt uranium. Minder dan 20%, dat is nog altijd trouwens geschikt om atoomwapens aan te maken. Dus er wordt ook nog veel mist gespuit op dat vlak ook. Maar dus, die worden vooral toegepast in onderzoeksreactoren in bepaalde reactoren voor de productie ook in de wereld. En ook in duikboten. Dus SMR's gebruiken zwaardere brandstoffen over het algemeen.
0: Mm-hmm. Maar waarom heet dat civiele toepassingen?
1: Ja, omdat om het aan de gemeente te verkopen. Mm-hmm. Want die onderzoekscentrales onderzoeken ook militaire toepassingen, of ook zaken die voor militair kunnen toegepast worden. Dat is een van de manieren waarop de burger betaalt voor militaire toepassingen.
0: Ja.
1: Via de subsidies voor onderzoeksreactoren die de militairen dan niet moeten betalen.
0: Ah, ja.
1: En dus bijvoorbeeld in Mol wordt er een SMR, dus een Small Modular Reactor, een kleine in modules te bouwen reactor ontwikkeld, die 60, 70 jaar geleden door de Russen al in duikboten was gestoken. Mm-hmm. Als aandrijving voor die duikboten van de Alpha-klasse. Op dat moment werden die aanzien als de gevaarlijkste duikboten ter wereld. Supersnel, heel wendbaar. Maar er waren er zo 7 Russische duikboten. 4 ervan hebben een reactorongeval gehad. 4
0: mm-hmm.
1: van de 7. Nou, een hoog percentage, 56% van die duikboten hebben een ongeval gehad. Met de reactor. Dit soort SMR wordt in een verder ontwikkelde en waarschijnlijk iets andere vorm in België ontwikkeld, samen met bedrijven uit het buitenland. Nou, als men ooit dat soort reactor terug wil proberen te bouwen om in een duikboot te steken, of in een VDEC-schip, of in nog een andere militaire toepassing, ja, dan is er ook Belgische kennis die daarin gestoken wordt om dat te doen.
0: Mm-hmm.
1: En men zegt niet op voorhand, ja, maar dat heeft, men gaat zeggen, we doen dat voor medische isotopen, voor medisch bestralingsmateriaal te produceren, gebruiken we die centrales. Of voor gewoon voor civiele toepassingen voor energie te produceren, zo verkoopt men het aan ons. Maar die zijn even goed toepasbaar op militair vlak.
0: Ah, ja.
1: Dus en dat, die grens tussen civiel en militair is soms flinterdun of onbestaande. En zo gebeurt er overdracht van civiele fondsen naar defensiefondsen. Waardoor dat defensie dan niet meer moet uitgeven. Dus dat is één manier. Gaat dat in België toegepast worden voor duikboten vroeger of later? Dat weet ik niet op voorhand. Degene die zo'n duikboot wil ontwikkelen, ja, die hangen dan niet aan elke hoek van de straat dat ze dat gaan doen. Maar het kan en zijn ontwikkeld geweest in het verleden in Rusland. Met veel ongevallen.
0: Ah ja. Nu, onlangs was in het nieuws ook dat men de Belgische kerncentrales wou nationaliseren. Wat is daar juist het verhaal rond?
1: Dat is een verhaal van de meest stupide nationalisering van ellende.
0: Aha.
1: Engie wil van de kerncentrales af. Waarom?
0: Engie heeft die kerncentrales in zijn bezit.
1: Die heeft die kerncentrales in zijn bezit omdat hij op een bepaald moment Electrabel heeft overgenomen.
0: De Belgische kerncentrales bedoel je?
1: Ja, de Belgische kerncentrales, maar ook andere centrales heeft hij overgenomen. Engie is EDF niet. Engie heeft in Frankrijk 0 kerncentrales.
0: Ja.
1: 0, nada, 0. En die heeft de kerncentrales meegekocht met de aankoop van Electrabel. En in het begin heeft hij er geprobeerd er zoveel mogelijk geld uit te halen. Dat is sommige jaren ferm gelukt, maar andere jaren hebben ze dikke broek eraan gescheurd.
0: Ja, want Engie is vooral een Frans bedrijf.
1: Ja, maar geen, van nature niet een nucleair Frans bedrijf.
0: En je had het ook over EDF. Wat is dan EDF?
1: EDF is Electricité de France.
0: Aha.
1: Dat was vroeger een privémaatschappij. En dat is genationaliseerd door Macron. Waarom? Omdat ze bijna failliet was.
0: Ah ja.
1: Wel, als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel. En onze Vlaams-nationalistische De Wever kopieert het model van de Franse Macron. Dus als het er op nucleaire idiotie aangaat, dan is die idiotie internationaal over de taalgrenzen heen.
0: Ja, dus nu, en waarom vind je dat zo schadelijk dat dat dan in staatshanden komt en niet in privéhanden is?
1: Het is in beide handen gevaarlijk.
0: Mm-hmm.
1: Of dat dan nu privéhanden zijn of staatshanden. In staatshanden is het nog gevaarlijker. Want de staat moet en toezicht houden op die centrales via het VANK, dat zogezegd onafhankelijk is, maar dat ook politiek gekleurd is, eigenlijk politiek ingevuld wordt wie erin zit. Dus de staat moet de veiligheid in toog houden van haar eigen kerncentrales.
0: Ja.
1: Dat is een heel goede manier om ongelukken te krijgen. Dat is zo'n beetje wat we hebben gehad in Fukushima.
0: Ja.
1: Daar was een vermenging van belangen tussen de privé-nucleaire sector in Japan met de toezichthouder NISA en de Japanse staat, was nogal stevig met elkaar verstrengeld.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook een van de analyses die er gemaakt is waarom dat ongeval is kunnen gebeuren.

0: als een onrechtstreekse manier. Welke technieken dat ze rechtstreeks gaan gebruiken, dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Misschien al wel beslist, maar dat zullen ze waarschijnlijk zoals bij die nationalisering ook maar het laatste nipperke bekendmaken. Dus welke maatregelen dat ze bij de mensen rechtstreeks gaan doorschuiven en welke onrechtstreeks via de staat, dat weten we nog niet. Want er is een palet van mogelijkheden om beide te doen. En dus één van de manieren is gewoon de prijs van de elektriciteit te verhogen. Het is toch van de staat.
1: Aha.
0: Dus dat is één manier, maar het is niet de enige. Een andere manier is dat men die oude kerncentrales absoluut wilt verlengen om er nadien nieuwe te kunnen bouwen, zodanig dat het gat dat er zou ontstaan niet wordt ingevuld door wind en zon, maar dat dat gereserveerd blijft voor kernenergie. Het is dus eigenlijk het beveiligen van de nucleaire elektriciteits- en energiemarkt in België. Door eerst de oude te verlengen tegen alle logica in, om er dan nieuwe te bouwen tegen alle logica in.
1: Ja.
0: Maar men wil die continuïteit tussen verlengde oude centrales en nieuw te bouwen centrales absoluut garanderen. En vermits Engie het niet wilde doen, omdat zij uit nucleair wilt om evidente redenen, niet voor de schone ogen van de mensen, maar gewoon omwille van de winstbedreiging die er is, potentieel vanuit kernenergie voor Engie, willen die eruit weg en willen die veel meer gaan naar hernieuwbare energie en ook gas, wat heel stom is. Maar ook hernieuwbare energie, maar wel weg van nucleair. En die vinden in een oerconservatieve, naar het verleden verlangende rechtse regering met twee grote partijen die domineren, namelijk N-VA en MR, twee ongelooflijke grote nucleaire verdedigers.
1: Ja, jij zegt dat stom van die gas, want je bent ook wel tegen die fossiele brandstoffen natuurlijk. Je wilt eigenlijk helemaal naar een systeem van hernieuwbare energie.
0: Ja, inderdaad. 100%, niet samen met kernenergie, maar zonder kernenergie en zonder fossiel.
1: Uh-huh.
0: Dus kernenergie en fossiel zijn twee energiebronnen van het verleden, hebben allebei een ongelooflijke nadelen voor milieu, klimaat, gezondheid voor de mensen en uiteindelijk de prijs die de mensen moeten betalen. Dus die twee moeten vervangen worden door een 100% hernieuwbaar systeem,
1: ja,
0: dat zelfs klimaatpositief is en doet wat dat de rapporten van het IPCC al meer dan 10 jaar zeggen, dat is er mee voor zorgen dat er niet alleen geen broeikassen meer worden uitgestoten, maar dat er zelfs terug uit de atmosfeer gehaald worden en ervoor gezorgd wordt dat die niet meer terugkeren naar de atmosfeer. Dus het verminderen van het gehalte van broeikasgassen in de atmosfeer, dat staat al meer dan 10 jaar in de rapporten van het IPCC. En rapport na rapport wordt dat alleen maar steviger en steviger.
1: Dat is.
0: Dus een 100% hernieuwbaar energiesysteem met alles erop en eraan, met op de eerste plaats energieefficiëntie. Alleen de energie produceren die echt nodig is. En alle technologieën ontwikkelen op alle domeinen in de maatschappij die zo min mogelijk energie gebruiken en dan de energie die we dan nog nodig hebben produceren op een hernieuwbare, klimaatpositieve manier met zowel de hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, water, geothermie en dat soort bronnen tezamen met andere maatregelen zoals zorgen dat er een meer flexibele verbruikspatroon gebeurt, zowel privé als in de industrie, waardoor dat er het volgen is van de productie van hernieuwbare energie in plaats van dat de energie moet volgen wat dat de mensen en de industrie verbruiken. Dus een stuk omdraaien, dat kan. Ik heb gewerkt in een fabriek die dat uitgebreid gaat doen. Dus zich aanpassen aan aanbod van de energie in plaats van het andersom te eisen. Dat is één element, dus vraagsturing. Een tweede element is opslagsystemen. En dat zijn dan niet alleen batterijen, maar dat is ook warmteopslag. Als men ergens warmte produceert, die ook opslaan en die dan vrijgeven voor verwarmingsdoeleinden. Maar ook elektriciteit. Dat is betere verbindingen binnen Europa, zodanig dat wanneer het hier niet waait, maar overvloedig in Spanje, dat er elektriciteit van Spanje naar Zuid-Frankrijk naar hier kan komen. En andersom, als er hier veel wind is en daar niet, dat het nog hinder kan gaan.
1: Ja, nee, we gaan niet helemaal hebben over de hernieuwbare energie.

0: kernenergie-kwestie, want ik heb je vooral uitgenodigd voor de kernenergie-kwestie.
1: Ja, maar het is wel belangrijk te weten dat er een alternatief is. En er zijn studies die aantonen dat 100% hernieuwbaar kan. Ja, en de flauwekul dat kernenergie nodig is, omdat hernieuwbare energie het alleen niet kan, is een leugen.
0: Ja, veel mensen zeggen ook van ja, die hernieuwbare energie, eigenlijk is dat onveiliger dan die kernenergie. Als je ziet hoeveel ongelukken daarin gebeuren en zo, wat zeg je daarop?
1: Dat het onveiliger is dan kernenergie, is een beetje wit in zwart omdraaien. Want als je de sector als geheel bekijkt, inbegrepen mijnbouw tot en met afval, als je alleen oogkleppen opzet en alleen naar de kerncentrale kijkt en ziet hoeveel arbeidsongevallen dat er daar gebeuren, dan ben je echt moedwillig het volledige plaatje aan het misvormen.
0: Mm-hmm.
1: Want veel van de ongevallen en de ongezonde dingen gebeuren toch ook hier. Het hangt er vanaf wat je allemaal meepakt. Mensen die ziek worden van bijkomende radioactieve straling, zijn die meegenomen? Ja, dan nee, dat weet ik niet. Ik zou wel eens graag die studie willen zien die dat aantoont en wat zij meeneemt en wat niet. Maar in ieder geval weet ik dat mijnbouw vooral gebeurt in landen in het zuiden.
0: Mm-hmm.
1: Of in First Nation, dus in gebieden waar oorspronkelijke bewoners zijn.
0: Mm-hmm.
1: Er is een concentratie van mijnbouw en van projecten om afval te dumpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je de gevolgen van de mijnbouw en van afvaldumping al dat niet meepakt, ziet uw plaatje daar wel anders uit.
0: Ah ja, okay.
1: Dat is één element. En het tweede element is dat hebben we meegemaakt met de ongevallen in Fukushima en zelfs Tsjernobyl. De cijfers die worden gehanteerd van het aantal mensen die daaraan sterven, gestorven zijn of zullen sterven, schillen met een factor 1000.
0: Mm-hmm.
1: Dat wil zeggen, er zijn studies, tussen aanhalingstekens, die zeggen Tsjernobyl, dat leidt maar tot 4000 kankerdoden. Er zijn er anderen die zeggen dat meer dan 6 miljoen zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, als je die 4000 die door het Internationaal Atoomenergieagentschap gepusht is als officieel cijfer voor waarneemt, of je neemt rapporten van onafhankelijke organisaties die studies maken over het aantal te verwachten en reeds gevallen kanker en andere doden te gevolgen van Tsjernobyl, ja, dan kom je natuurlijk aan een compleet scheefgetrokken vergelijking uit.
0: Ja, ja. En wat slecht is voor de gezondheid, is natuurlijk slecht ook voor de sociale rechtvaardigheid. Jij zegt kernenergie en sociale rechtvaardigheid, dat gaat echt niet samen.
1: Nee, dat vloekt tot en met. Omdat kernenergie in eerste instantie, om het direct bij de dagelijkse problemen waar de mensen hoe langer hoe meer worden geconfronteerd met besparingsfreak de wever, dat is dat de kernenergie maakt de energierekening duurder. Rechtstreeks, wat ik heb gezegd, via de prijs. Maar het zijn ook andere technieken om de mensen rechtstreeks te doen betalen. Of onrechtstreeks, namelijk dat is wanneer dat de staat een aantal risico's en kosten op zich neemt, maar die dan wel afwentelt op de burgers.
0: Mm-hmm.
1: Via besparingsplannen of andere zaken, waardoor dat de mensen toch opdraaien, ook voor de onrechtstreekse kosten die door de staat worden opgenomen. Dus duur. Te duur. Duurder dan hernieuwbare energie. Dat is een belangrijke reden waarom dat sociaal rechtvaardig is. Een tweede reden is dat uiteindelijk de arbeidsomstandigheden en de leefomstandigheden van de mensen die wonen rond kerncentrales, naar Rijksver, die verslechteren. Want de effecten van lagere of minder hoge stralingsdosissen die binnen de toegelaten limieten vallen, die een stuk economisch geïnspireerd zijn, de normen die toegelaten zijn, die brengen ook gezondheidseffecten teweeg. Maar ook dat verstopt zich met andere gezondheidseffecten van bijvoorbeeld chemische stoffen die ook kanker veroorzaken. Het is dus soms moeilijk om aan te duiden, u of mijn kanker, komt dat nu van de kerncentrale van Doel of komt dat van FAS of andere stoffen, forever chemicals, van de chemische industrie. Zeker in het Antwerpse havengebied, waar ze er allebei zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ze doen het wel.
0: Je sprak ook van een verzekeringsprobleem. Als er een kernongeval is, ze willen daar mensen niet tegen verzekeren.
1: Mensen, alleszins in België, daar ben ik het zeker van, de huizen zijn niet verzekerd tegen een nucleair ongeval. Mm-hmm. Dus ga maar de kleine lettertjes nalezen in polis. Ik nodig iedereen uit om dat te doen. En naar de uitsluitingen te zoeken. Die staan meestal niet vooraan op pagina 1. Die staan wat verder, of veel verder, in uw polis. Maar wat dat er meestal uitgesloten is, zijn natuurrampen. Natuurrampen is een beetje verandering ingekomen naar aanleiding van de waterbom in Wallonië, uh-huh, 2021, is oorlog en kernenergie. Uh-huh. Dus is er een kernongeval, is je huis niet verzekerd. Je kunt geen beroep doen op uw verzekering. En de kerncentrale zelf is amper verzekerd tegen zo'n ongeval.
0: Okay.
1: Want het maximum bedrag waar ze moeten voor opdraaien is 1,2 of 1,5 miljard. Uh-huh. Maar er is een studie gemaakt wat het gevolg zou zijn van een Fukushima-ramp in de Antwerpse haven, van een zekere professor Martens. En die kwam tot het cijfer van 1400. 1400 miljard. Dat is 1000 keer zoveel als wat dat een kerncentrale moet voorzien om schadevergoeding te geven aan slachtoffers van haar kernramp. 1000ste.
0: Maar je hebt het over woningen. Ja, is een kernongeval dan zo slecht voor woningen?
1: Als een ongeval gebeurt zoals in Tsjernobyl of Fukushima, moet een gebied ontruimd worden van 10, 20, 30 kilometer rond de kerncentrale of nog meer, uh-huh, waar dat je niet kunt terugkeren.
0: Ja, ja.
1: Tsjernobyl kun je niet terugkeren, dus je huis is verloren.
0: Ja, ja, ja.
1: En als je ooit of je nakomelingen in de zevende generaties er misschien terug naartoe zouden kunnen gaan, met veel risico, ja, wat is het dan nog waard? Ja, maar je bent je huis kwijt. En dus, en je moet ergens anders gaan wonen.
0: Okay.
1: Eerst doen ze voorlopige woningen. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel verhogen ze de normen, en dan zeggen ze, je kunt terug. Ofwel blijf je bij de normen die er waren, of verlaag je ze, omdat zelfs de bestaande normen nog schadelijk zijn. En dan kunnen de mensen niet terug, maar dan moeten ze een nieuw huis kopen of een nieuw huis huren. Ja, de kerncentrale moet dat niet betalen. Misschien zal de staat wat betalen, maar opnieuw. Die kosten worden dan op de staat genomen. En wie betaalt de staat? Niet de kerncentrale, maar wel wij.
0: En het is een heel veelzijdig thema en we zouden er nog lang over kunnen bezig zijn. Zullen je nog eens moeten uitnodigen of zo, denk ik. Oké, bedankt Mark Alexander.
1: Graag gedaan.
0: Ja.

Ik vind het heel ethisch klinken, dit lied. Het komt uit 1982, Only You van Yazoo. En het volgende lied, ja, dat klinkt ook wat ethisch, maar het is wel gemaakt in 1974. Maar Bauhaus heeft het wel gecoverd. Dus misschien klinkt het daarom wat ethisch, ik weet het niet. Nee, het zal niet de enige reden zijn. Hier is muzikale vernieuwer Brian Eno met een lied dus uit 1974, Third Uncle. Dag. Dit was Ecologica.

FM Stereo, centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur, terug gelezen.

0: Het is romantisch om chameleons te verorberen.
1: De juiste serumantische is 101 zes. En dat brengt de situatie in een heel ander geluid.

0: Vooral keurig.
1: En dat...
0: Treurig.
1: Nou... Opnemen.
0: De melodie van het Serum der Wijzen...

0: Chief is terug thuis en heeft Lemmings aan bij. Meester X is blij wakker te worden in zijn laboratorium. Na het nuttigen van 1 liter karnemelk.
1: Serum.
0: De deur dicht, hè.
2: Voilà.
0: Wel, chief. Waarom zo laat? Je had nog maar normaal min 13 seconden nodig om tot hier te komen. Het is precies 1 uur en 46 minuten geleden.

0: Opnieuw werd de stem onzichtbaar.
1: De liggende onderligger.
0: Ja, maar je hebt een accident gehad.
1: Zullen we even het waarheidsserum boven halen?
0: Ja, Mick, ik hou zijn arm vast.
2: Ja.
1: De spuit zit in zijn kont.

0: Zijn stem kwam nog nauwelijks door. Hij haalde nog net adem. Zijn verleden trok aan zijn ogen voorbij. Ik trok de spuit uit zijn kont. Ja, dat had je niet mogen doen. Mek, nu is hij terug weg. Kijk, de tijd vliegt.
1: Hey, jongens, wat is dat voor spelletjes hier? Dokkertje spelen, kom aan.
0: Met karnemelk. Een halve liter zelfs. Tour, Chief Novo Radio en Scheve UFO Radium. De voorlopige overvloedige. Meestal X.
2: Dr. Lawyer, Indian Chief. I'm the

0: In het park van het Serie Sanatorium zat Kraai Ernest.
1: Ik doe van die vol flesjes.
0: Integendeel, enigszins opgezet. Verboden de chameleon te voeden.
2: Maar Mick, jij hebt ze allemaal opgegeten. Jij bent slecht opgevuld. Want dat moest in drie verdeeld worden.
1: Het was
0: het enige dat mij kon redden.
2: Dat is waar.
0: Maar
2: als het erop aankomt.
1: Het is en blijft een mutatie, Mick, dus het
2: wat dan?
1: Is niet eeuwigdurend.
0: Wel.
2: Als cadeau geven wij dan het vriendschapsserum.
0: Merci.
2: Het vriendschapsserum is de vijand van de tegenstander.
1: Van apostel tot muzikaal ingenieur met het bundelserum.
2: En de tegenstander vergast ons met een tegengift.

0: Het komt wel vanzelf los. Serie MIX.
1: Resumé.
0: Voilà. Sumier.
1: Blijf daar af, want dat steekt. Dat steekt, Mick.
2: Tussen haakjes, Mick, vertel eens, hoe kom jij aan die puistjes op uw armen en gezicht en borst?
0: Puistjes. Die heb ik van R.J. Peskens gekregen.
2: Wat voor serum?
0: Serie 52. Niet meer voorradig. U kunt

0: Meester X sluit de verkeerde deur af van het laboratorium. En helaas...
1: Aegon met zijn pink tussen de deur terecht en wordt overvloedig gekwetst.

0: radio stimulatie.
1: Hallo?
0: Lemik Jean in de studio.
2: Meester X ook. Chief Nova Radio. Die is er in zijn stempel aan het drukken.
0: Maar we hebben hier wel Josephine Novo Radio.

0: Oorbrovend.
1: De stempel van de galerij Mick heb ik hier.
0: De galerij. Der,
1: In de kelder van de Sputnik.
0: Ah, ja. Maar wat staat er op de stempel?
1: Ik kan het niet lezen, want het is een spiegelbeeld.

Een afdruk van Lemmick Jean, eentje van Meesterie, in de orde van de stempelieren. En de chief is met de inkt weg. Zo blauw als het maar kan.

voor het Nederlands. Chief Nova Radio is de zak aan het vullen. De slaapzak. Ja, het is zover. De stempel is uit mijn handen.

0: merkwaardig genoeg een levende afdruk oplevert.
1: Bungalow, your real chance for home day painting.

0: stempel. Sterk de stempel in uw aars.
1: Stra.
0: Nevenverschijnsel nummer 2. Een stempelmix.
2: Een doordrukker.

0: de bocht geslagen. Zijn laatste avondmaal. Maar dan komt de reïncarnatie. De stempel in de zoveelste dimensie.
1: Die zat in zijn...
0: Hoeveel?

0: uit de tijd dat LSD nog het private eigendom was van postzegelverzamelaars.
1: Dit is geen stempel.
0: Een nevenverschijnsel. Hoeveel?
1: Drie. Ja. Vermits de chief niet op vakantie wilt gaan, sturen we de robot Bolero. Nog een stukje plan. Het ruikt hier weer sterk naar parfum.
0: De chief zal wel zijn plan trekken in het Zwarte Woud.

0: van 12 tot 1 Isolation. En van 1 tot 3, 3 puntjes tussen haakjes. Vandaag nog. Vandaag. Nee, morgen op Radio Centraal.
1: Morgen op Radio Centraal van 12 tot 3 Spotnik.
0: Overmorgen.
1: Manier.

Primitieve bulletten blijken immuun voor onze tomatensaus. Hoe meer we predikten, hoe meer ze aan hun currysaus vasthielden. Voor hun straf zullen ze, na hun dood weliswaar, in vurige tomatensaus ondergedompeld worden. Bungalow frio divola, exotiek genoemd.

woensdag 18 maart in Vost Nationaal, Fela Kuti. Fela Kuti in de Afrika 80, de Black President. Woensdag 18 maart. Bungalow Exotic en de swingende kop. Korsnoten, beste luisterikken. Die swingende kokkersnoten hebben wij echt gezien.

Mr. X, de voorlopige voorloper, Le Mec Jean, in Bungalow Exotique, Radio Centraal 101.6.

0: onze helden nu doen? Gaan ze hier blijven wonen of niet?
1: Wel, volgens mij zit het zo in elkaar.
2: Ben ik zo de oplosser van alle problemen?
1: De Boletten noemden ons al gauw witheide hangijzers. Ons gekrijs waren ze al vlug moe. De Boletten stopten ons samen met tomatensaus en al in de ketel een bunga,
2: bunga, bunga.
1: Exotiek genoemd.
0: Bungalow Exotic, Radio Centraal 101.6.

En we verlaten dit eiland langs de lucht. Bungalow lift off. Goodbye. Tot volgende week in een onwaarschijnlijke bungalow. Bungalow, uw wekelijks portie fantasie-vitamine.

0: zoals gezegd, van 12 tot 1 isolation. En van 1 tot 3, 3 puntjes tussen haakjes. Goodbye.
1: Goodbye.
2: Dada.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Nu nog snel een interview. Is de tijdschrift al bij de drukker?
1: Nee.
0: Er was gepland om vandaag alles af te hebben.
1: Ja, maar dat is niet waar. Dat is niet klaargekomen.
2: Wat zijn de bijzondere omstandigheden? Wat zijn de bijzondere omstandigheden die dit uitstel hebben veroorzaakt?
1: De man van de layout had een kater.
3: De man van de layout?
4: Wie is de man van de layout?
1: Had vanmorgen een kater.
2: Nog een vraag misschien van een luisteraar hier
0: vast. Vandaag niet bij u dagpakkamera.
2: Mag ik alstublieft een vraag stellen?
3: Uw vraag.
2: Waar kan ik maandag dit blad verkrijgen alstublieft?
1: Dat moet u zoeken. Dat blad. Dat krijgt u niet.
2: Verkrijgen, wou ik zeggen.
1: Wij zouden het zelf ook niet zo goed weten.
2: Dus als ik het goed versta, dan wil dat zeggen dat het blad verschijnt, maar niet verkrijgbaar is. Maandag dan.
1: Ja, wel. Maar zoals gezegd, moet u het zoeken.
2: Ah. Dank u.
0: Verschenen maar niet gedrukt. Heidi.
5: Heidi ho.

0: Zimbo, Zimbo, hier te koop.
1: Merci, merci.
2: Pas merci.
0: Is deze een goede jingle? Wat is deze? Wat hebben we eigenlijk gedaan? Is dat een goede jingle?
2: Die zijn er zo aan het blijven.
0: Die en Harde.

0: Wat? En nu volgt het succes IDEO.
1: Ah, hij heet dat.
0: Hij heeft dat.
1: Ah, fantastisch.
2: Bloed, zweet en tranen.
0: Aieta, ja.
1: Aieta.
0: Dio,
1: dio. Dio.
0: En tears.
3: I know. Oh.

0: dat niet?
1: Dat is het.
2: Hadi-ho.
1: Hadi-ho.
2: Hadi-ho. Gonna get me a piece of the sky.
3: Elke wat?
2: Elke vrijdag.
3: Hadi-ho.
2: In Hadi-ho. I'm singing Hadi-ho.
3: Dat is het.
2: Yeah. I've been down so long. Bottom look like a girl.
3: Dat krijg je niet. Dat zoek me.
2: Hi-yo.
3: Hi-yo.
2: Hi-yo.

De Stem van Sem. Maandelijks programma van elektroacoestische muziek, samengesteld en gepresenteerd door Joris de Laat.

0: In een van vorige uitzendingen heb ik beloofd om de akoestmatische laurenkrans ter ere van de 80ste verjaardag van Annette van de Gorne te laten horen. Die werd gespeeld op haar verjaardag in de concertruimte van Saint-Gore te Brussel op 6 januari dit jaar. Het was een verrassingsconcert. En de guirlande, zoals dat heet, bestond uit korte werken van 3 à 5 minuten die geleverd werden door componisten van dit genre. Het geheel is een aaneenschakeling van de composities die ononderbroken als een muzikale geluidsslinger ter beluistering aangeboden werden. Annette van de Gorne is componiste van elektro-akoestische muziek. Ze studeerde aan de Koninklijke Conservatoria van Mons en Brussel, de Universiteit van Brussel en het Conservatorium van Parijs. In Frankrijk ontdekte ze in 1972 bijna bij toeval de akoestmatische muziek bij François Bayle. In 1982 richtte ze Muziek et Recherche op, een centrum voor muzikale creatie en een akoestmonium, en organiseerde ze festivals. Ik zal deze reeks dan ook op dezelfde manier uitzenden als dat toen tijdens het concert gebeurde, met enkel een korte aankondiging van de componist van het werk. Het concert bestond uit 2 delen, waarvan het eerste deel stereowerken waren, die gespecialiseerd werden, en een tweede deel met octofonische werken. Daniel Teruggi, Parcours de cœur.
1: Parce que je trouve que la cosmatique vaut la peine d'être écoutée et diffusée, qu'elle est mal comprise par tout le milieu musical d'abord, on sait culturel. Parce que je trouve et qu'il faut la cosmatique autre vaut la peine soit axée sur cette musique écoutée et diffusée précisément la cosmatique partout.

0: We hebben geluisterd naar de muzikale Lauwerenkrans, de zogeheten Girlanden, die Annette van de Gorne te beurt viel tijdens een verrassingsconcert ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag in het cultureel centrum Saint-Goor te Brussel op 6 januari jongstleden. Wat nu volgt is een uittreksel van eindwerken van de cursus elektronische muziekcompositie die destijds door Joris de Laat werd gegeven in het Conservatorium van Antwerpen. De kandidaten zorgden zelf voor hun commentaar en presenteren zelf hun werk. Deze opname was het gevolg van het examen op 24 juni 2011. Daarna ben ik op pensioen gegaan.
1: Werken van Niels van der Planken, Adriana Dumitracha en Roel Govaerts. Niels en Adriana schreven zelf hun commentaar. Een gesprek onder hen, dat hun zienswijze belicht, wordt geanimeerd en begeleid door de muziek van Roel Govaerts. We beginnen met Soundscape van Niels van der Planken.

Soundscape 2 is een elektronische muziekcompositie die ontstaan is in samenwerking met beeldend kunstenaar Joris Gekieren. Voor zijn laatste tentoonstelling, die was getiteld California en die liep van maart tot mei dit jaar in de garage in Mechelen.

Anderzijds heeft hij ook enkele muurschilderingen gemaakt. Zo heeft hij bijvoorbeeld volksdansers tegenover een heel abstract beeld geportretteerd in eenzelfde kleurenpalet die als een soort van echo tegenover elkaar werken. Zijn doel is altijd geweest om verschillende blikvelden bij elkaar te brengen. Hij slaagt er ook telkens in om de grootste kitschbeelden als juwelen, haarkapsels, carnavalclowns zelfs, op zijn eigen manier betekenis te geven met een geheel eigenzinnig kleurenpalet of door geometrische figuren die hij als het ware laat versmelten met die heel traditionele gegevens.

Dit gaat toch steeds gepaard met een gevoel van vervreemding. Een gevoel van vervreemding dat heel belangrijk is voor hem en dat ik zeker wilde vertalen in mijn muziek.

Voor zijn videoproject heeft hij een kano gefilmd op een vijver. Die kano die draait rond. Die filmt het water, het land. Er is steeds beweging, maar op zich verandert er weinig aan het beeld.

Deze beelden werden dan tijdens die tentoonstelling vanuit een beamer ook in cirkels rondgeprojecteerd. Dus in 360 graden in panorama. En de kijker kijkt dus eigenlijk steeds naar de wereld vanuit eenzelfde standpunt.

Voor mijn muziek heb ik heel onpersoonlijk geluidsmateriaal gebruikt, maar toch genoeg materiaal om dikke klanklagen te bekomen. Mijn materiaal bestond voornamelijk uit stemsamples die weer klinken in stations en terminals, zodat er steeds grote aanwezigheid is van klankmateriaal, maar het geheel toch zeer onpersoonlijk blijft.

We luisterden naar Soundscape van Niels van der Planken. Het volgende werk is ook van Niels en heet Textuur. Zijn commentaar begeleidt zijn muziek. Textuur van Niels van der Planken.

Het werk textuur is eigenlijk een resultaat van mijn eerste experimenten met elektronisch klankmateriaal. Maar bevat naast deze elektronische geluiden ook wel akoestisch geluid. Hiervoor ben ik eigenlijk beïnvloed geweest door geluidscollages van Pierre Schaeffer uit de Muziek Concreet. Maar ook door de lawaaimachines van Luigi Russolo. En eigenlijk het meeste nog door John Cage, omdat dat iemand is die net als mij vanuit het instrumentale denken vertrokken is. Ik kende hem althans van instrumentaal werk. En van grote invloed op mij was zijn werk 27 Sounds Manufactured in a Kitchen, waarin keukenrobots en ander keukengerij eigenlijk als instrumenten gehanteerd worden en de noise centraal staat in plaats van duidelijk herkenbare tonen, zoals in de meer traditionele instrumentale muziek. Ik heb deze klanken dan verwerkt op een Schaeffer-achtige manier, die dus ook op dergelijke manier bekomen klankmateriaal elektronisch ging bewerken om tot heel nieuwe klanken te komen. Ik ben iemand die altijd enorm gefascineerd geweest is door geluid. Geluid omringt ons continu en zelfs als we denken dat we stilte waarnemen, is er nog steeds geluid waarneembaar. Desnoods onze hartslag. Geluid is ook heel geschikt voor sfeerevocatie. Films bijvoorbeeld gebruiken naast muziek heel vaak geluiden om een sfeer correct weer te geven. Er zijn zelfs films die er volledig op terugvallen. Ik denk hierbij aan een populair voorbeeld te geven aan Pixar's Wall-E. Een film waarin bijna niet gesproken wordt, maar heel de sfeer ontstaat door een heel breed spectrum aan verschillende geluiden. Textuur is een werk dat heel intuïtief ontstaan is en vooral over het samengaan, het contrasteren en het evolueren van klankmassa's die opgebouwd zijn uit enerzijds akoestische, anderzijds elektronische geluiden waarvan de individuele componenten niet noodzakelijk nog hoorbaar zijn. Vaak zijn die opgegaan in een totaal geluid, in een totaalmassa. Ik probeer hierbij ook geluid dat normaal gezien totaal niet met elkaar geassocieerd zou kunnen worden, toch te verenigen en daardoor een nieuwe betekenis ten opzichte van elkaar te geven, om zo tot het concept van vervreemding te komen.

We hebben geluisterd naar Resurrection van Adriana Dumitrache. De volgende compositie is van Graeme Truelove. De titel van het werk is Electroacoustic Suite No. 2 en werd gerealiseerd in 2005 en 2006. De suite bestaat uit drie composities, waarvan het eerste deel de titel draagt van Portals. Het basismateriaal dat Graeme gebruikt bestaat uit een verzameling gesampelde impulsen, afkomstig uit een brede variëteit van klankopnamen. Verschillende van die geluiden zijn opnamen van reële gebeurtenissen, zoals slaan op snaren of papier verkreuken, terwijl andere impulsen samengesteld werden uit diverse klankfragmenten en zo door montage, synthetische en onmogelijke bestaande impacts opleverden. Portals werd gestructureerd als een reeks van korte, scherp gedefinieerde bewegingen. Iedere beweging werd gecreëerd vanuit een unieke collectie impulsen. Op die manier een soort van DNA opleverend, met een eigen muzikale identiteit. Sommige van die sets werden overkoepeld of werken overkoepeld om coherentie voor gans het werk te bevorderen. Portals is het eerste deel van de Electroacoustische Suite No. 2 van de Schotse componist Graeme Truelove.

We luisterden naar Portals van Graham Truelove. Het tweede deel van zijn elektro-akoestische suite heet Convergence in Four Directions. Zoals de titel al doet vermoeden, is het werk gestructureerd rond een proces van klankconvergentie. Hierin muteren langzaam vier verschillende klanklagen tot één enkel continu timbre. Het werk is dan ook gecentreerd rond een systeem van microritmische interacties tussen toespitsende klanklagen en verkent hun dialoogwaarde tijdens de transformaties. Convergence in Four Directions van Graham Truelove.

We luisterden naar Convergence in Four Directions van Graham Truelove. Het derde deel van de elektroakoestische suite van Graham Truelove heet Divergence Dialogues. Hierin wordt het feit geëxploiteerd dat, tijdens studiowerk met microfoons, de articulaties van dezelfde klankbron steeds verschillend zijn en kleine verschillen opleveren in het uiteindelijke timbre. In dit werk worden deze subtiele verschillen uitgewerkt als basisgegeven. En de basisopnamen zijn botsende stenen, een betokkeld rubbersnoer, een stuk karton dat gescheurd wordt en wringen aan een plastic vel. Daarna werd in MaxMSP, dat is software, een instrument gebouwd om gestes af te leiden uit de opgeleverde opgenomen impulsen. We luisteren nu naar het derde deel uit de elektroakoestische suite van Graham Truelove, Divergence Dialogues.

De stem van Sem. Maandelijks programma van elektroakoestische muziek, samengesteld en gepresenteerd door Joris de Laat.

0: Ah, youth, the restless breed, a tempest in a teapot, and the teapot is calling the kettle black, rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown, that which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves, these babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision one follows the other, like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon, in oblivion, and unmindful of the human debris they are leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation, and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: May God help the future, vandaag zijn we. We hebben heel veel gasten afgezegd, dus we gaan even later bekijken hoe we dat gaan opvangen. Maar we gaan beginnen met de belangrijkste vraag van de dag. Wat drinken we?
2: Een zwarte thee. Uit Fujian. Een Gong Fu. Van oude, minstens 60 oude theeplanten. Struiken, dan wel bomen. En deze heette specifiek dan weer Tian Shan.
1: Voilà, voilà. En ik heb dus spekken en koekjes bij, dus ik kan niet misgaan met de thee. We zijn altijd in orde.
2: Hij heeft ook al een eerste onbevooroordeeld maagdelijk oordeel over deze thee.
1: Ik vond hem heel lekker. Meer specifiek kan ik nog niet erop ingaan, omdat, zoals u weet, ben ik eenmaal op mijn routine. Want, lieve luisteraars, u weet het of u weet het niet, maar de Hoogstraat is volledig gespierd en er is hier een gaslek, zowaar.
2: Maar wat meer wil ik horen dan dat? Ik vind hem heel lekker.
1: Ik vind hem heel lekker. Ja. Heb jij dit heel geproefd, Vanijs? Heb jij dit heel geproefd?
3: Nee, ik heb de thee nog niet geproefd, Anthony.
1: Moet je het proeven, hè?
3: Ik zal de thee proeven.
1: Want je bent natuurlijk in petit salon. Klinkt als een Frans geldwoord, maar het is eigenlijk best gezellig.
3: Ik neem even een slokje van mijn thee.
1: Heerlijk. Heerlijk.
3: Echt heerlijk.
1: En ik heb zowaar een nieuw album. Het is geen full album, maar toch een nieuwe release bij van Alabaster de Plume. Ik stel voor dat we daar ineens gaan naar luisteren. Ik ga daar zelfs meer over zeggen. Het is uitgekomen op International Anthem. En het is echt nog net uitgekomen. Dus ik ga er iets van opzetten. Here we go.

Voilà, voilà, van het nieuwe album van Alabaster de Plume. Het album noemt Dear Children of Our Children, I Knew, Epilogue. Ik vind het echt geweldig. U hoorde het eerste nummer, zoals het Bringing Up the Nakba. We gaan verder met I Play a Role in It and I Know.

rechten. We spelen er gewoon het hele EP. Het is een fantastisch EP. Zoals gezegd, uitgekomen op International Anthem, zo net. Het is Albasta de Plume en Angus Fairbairn. Voilà, met een filmische kranten erbij natuurlijk. Er is nog één nummertje dat ik je ervan wil laten horen. Het laatste op de EP. What Did the Child Say? Facing Reality heet het.

Voilà, we speelden de volledige nieuwe EP van Obasta de Plum, Dear Children of Our Children, I Knew Epilogue. Het is echt fantastisch. Het is vandaag natuurlijk ook 15 mei. En dat wil zeggen dat het eigenlijk 78 jaar geleden is dat de Nakba was, want die was op 15 mei. Dat is ook in 48 rond deze tijd natuurlijk. 78 jaar is het al bezig daar in Palestina. We hebben er al veel over bericht. Een maand geleden hebben we getuigenissen voorgelezen vanuit de folterkampen in Israël. Ondertussen wordt dat toch meer en meer bevestigd. Ondertussen heeft de New York Times daar ook een artikel over gebracht, over het systematisch, structureel, seksueel foltering eigenlijk door Israël. Israël heeft dan besloten om de New York Times te vervolgen daarvoor, omdat ze rapporteren over het wijdverspreide verkrachten van gevangenen. Het is allemaal erg opmerkelijk. Er komen ook al langer meer getuigenissen daarvan boven. Ik kan ze deze keer niet voorlezen, het is allemaal heel heftig. Het wordt toch wel tijd dat de minister daar toch eens optreedt. We zullen hem blijven proberen bellen, maar u weet, ze zijn daar niet zo soepel in. Voilà, over Palestina. In het album van Alabaster. Er is ook minder goed nieuws uit Cuba. Daar doen we ook regelmatig wel iets over. Ondertussen is het zo dat al de olie en de diesel op is daar momenteel. Is echt heel rampzalig. Dat wil natuurlijk zeggen dat het een grote impact heeft op de ziekenhuizen bijvoorbeeld, maar ook gewoon op de standaard levensstijl. Hè. Als je geen licht hebt, het zijn nog 2 uur per dag hebben ze elektriciteit. Is echt een ramp. Ook daar hopen we toch wel op het beste. Het lijden is duidelijk en nog niet gestopt in deze wereld, maar ik ben nog altijd bij ons, bij Petit Salon. Voilà, en dan drinken we nog een beetje thee, doen we een koekje en zo passeert het leven dan ook wel weer.

voilà, voilà, Upsetter Shuffle. Van die Upsetters natuurlijk, unreleased dubplate, een mix. We hadden eigenlijk Lars van de Kabus van het ABVV gevraagd en Hilke van Toorslaar van Denktank Minerva. Die hadden extreem interessante onderwerpen, ik kan het niet anders noemen. Eentje was de migratieparadox over hoe dat we gewoon migratie nodig hebben, want ja, anders moeten we mensen tot in 80 laten werken, maar toch willen we dat niet, daar hadden we iemand over. Maar dat kan niet doorgaan deze weekend, dat is de tweede keer, maar dat komt later nog wel aan bod, sowieso. Ik had ook contact proberen nemen met Cienzano en het ministerie van Volksgezondheid, want er is daar toch iets aan de hand. Een virus, het hantavirus. Dus daar kan ik het gebied misschien nog even over hebben. Ik heb alleszins een nieuw, ook een, geen nieuw, want het is van 2020. U kent die periode nog wel, 2020. Een album bij, ik heb het leren kennen door de gasten van Boogie Down programma. Die komen achter ons. Het is King Jammy Destroys the Virus with Dub. Opgenomen ten tijde van COVID natuurlijk. Als er een nieuwe is, kunnen we dat zeker nog eens spelen. Het is echt een geweldig album ook. King Jammy met Lockdown Dub.

Voilà, King Jammy, uitgekomen in 2022, maar in 2020 gemaakt. Uitgekomen op VP Music Group. Het Hantavirus, het is een nieuw virus, maar niet echt nieuw. Het bestond al, er was met deze versie ook in 2018 al een uitbraak geweest in Argentinië, in de Andes. Dus het bestond al, het was niet nieuw. Dus het was een cruiseschip, dat kent u allemaal, u weet het, daar was de besmetting. En het viel ons op, daarmee dat we graag eens met Steven van Gucht hadden gesproken, nog eens. Maar dat zat er dus niet in. We merkten op dat Steven van Gucht geen tijd had voor ons, maar wel tijd had voor een half uur durende podcast bij de Gazet van Antwerpen. En die zei daar een paar opmerkelijke dingen. Ten eerste zei hij daar, het hantavirus is niet overdraagbaar presymptomatisch. Bij COVID is dat dus wel, dat weten we. Mensen kunnen nu besmetten nog voordat ze symptomen hebben, of zelfs dat ze asymptomatisch zijn. Maar dat zou niet zo met het hantavirus, meneer van Gucht, dus dat zou allemaal veel gemakkelijker zijn. Wat blijkt nu, dat de International Hantavirus Society, de internationale top-experts, zeggen dat je dat vooral niet mocht zeggen, want het op deze moment niet duidelijk is. Er is absoluut geen zekerheid over. Heel jammer. Wat hij ook zei, meneer van Gucht, was... COVID overviel ons in 2020. Het was totaal nieuw. Dat is nu niet het geval.

alleen met contacten was. Met name contacten. Dus dat is een probleem. Dus het zal terug via aerosol zijn, via de lucht gewoon. Ik denk dat dat niet interessant is, dat er fout wordt overgecommuniceerd. Dat zou wel eens het draagvlak kunnen onderuit halen. Dus dat is jammer. We zullen zien. Ze hadden geen tijd, want het was allemaal kort dag en het was ook lang weekend. We zullen zien of ze tegen de volgende keer wel terug tijd voor ons hebben. Zou goed zijn, niet? Het is toch... Allee, mensen zijn ermee bezig, denken we. Ik heb er nog eentje voor u van King Jammy. Quarantined in Dub.

iets, want dat, daar is het ook een probleem met de informatiedoorstroming. Zoals u weet, we hebben er hoe langer hoe meer mensen long COVID. Het heeft toch een stevige impact. Alleen zijn niet zo bekend bij de bevolking. Dat vinden we jammer. Track and trace up.

ben nog steeds op Radio Centraal 106.7 met ons King Jammy Destroys the Virus with Pilaf.

0: Niet slecht, niet slecht, niet slecht.
1: Ondertussen stroomt de thee hier nog rijkelijk, natuurlijk. Is een nieuwe thee ondertussen, toch?
0: Ja, wacht. Ik zal te niet zeggen.
1: Ja. Voilà, het is een heerlijke thee. Ondertussen zijn de koekjes natuurlijk. Ik heb ook druiven meegenomen, want het was een beetje ongemakkelijk. Met die gastelijk in de Hoogstraat. Het is me hier allemaal wat. We zijn niet ontploft, dus dat is heel goed. En er zijn hier al heel veel vogeltjes gepasseerd. Ik zag net nog een merel van al koolmezen zijn, een kou. En daar is nog een merel. Allemaal hier, op Radio Centraal. Je hoort Dub on the Frontline.

0: Zo waren een nieuwe schenking thee in koekjes. Wat zeg je, Bernays?
1: Zo.
2: Lekker.
1: Lekker?
2: Het smaakt naar cornflakes. Zonder melk.
0: We zijn dus een beetje...
2: Zonder melk.
0: Een beetje uit ons doel natuurlijk, met die gasten in de Hoogstraat. De normale koekjes waren onbereikbaar vandaag. Heb je nog thee?
3: Ja, ik heb nog heerlijke thee.

0: de nieuwe thee. Wat is de nieuwe thee? Nog een beetje bijblaven. Met de theereis.
1: We blijven bij zwart. Maar nu gaan we naar Xinjiang Black Mao Feng.
0: Geweldig. Ondertussen wordt hij dubbing from home.

Heerlijk. Ik heb trouwens gezien ook dat er ondertussen in Milaan in de fashion show dat er schoenen volledig in mycelium in paddenstoel zijn voorgesteld. Echt heel cool. Ze laten ze eigenlijk in laagjes groeien en dan doen ze de laagjespersjes op elkaar. Een beetje gelijk triplex plaats en dat is super stevig. En dan heb je geen dode dieren of leer niet meer nodig, denk ik daarvan.

Voilà, voilà. King Jammy destroys the virus with dub. Als het werkte bij COVID, dachten we, moeten we misschien eens kijken of het ook werkt bij hantavirus. Kunnen we dat ook weer al aan, toch? We gaan voor de rest gaan we ook nog andere dingen doen binnenkort. We hebben twee Gazaanse vluchtelingen gevonden die met ons iets willen doen om hun verhaal te vertellen. Alleen gaat het helemaal niet zo simpel. We willen echt zeker zijn dat ze zich veilig en comfortabel daar bevoelen. Eentje zal in Pinkwave zijn, want het is een queer Gazaan, en het andere zullen we hierin uitzenden. Dat heeft nog even tijd nodig. We hebben ook een boek van een Gazaan die het lijden sinds 7 oktober beschrijft. Het is extreem aangrijpend, maar we moeten nog eens bekijken hoe dat we dat gaan doen. Of dat we er stukjes van gaan voorlezen. Ik heb hem ook gevraagd om hem te interviewen. Wil dat absoluut niet doen. Is echt bang van Israël. Is ook nog daar. Dus je kunt mij eens kijken hoe dat we dat gaan doen. Dat is allemaal voor binnenkort. Voilà, bij ons. Hier.

0: U hoort Ishke Emagnon van Shai Bensour op World Circuit uitgekomen. Ook zo net uitgekomen.
1: Maar vandaag is het een extra...

0: Voilà, Shai Bensour van het nieuwe album Ranja. Net verschenen. Hangt er dan wel geen klok meer in de studio, hoogst vervelend, maar hangt wel een Chinese kalender. En wat blijkt? Venezia is een slang. Een slang.
1: Wat was jij nu weer?
2: Een aap.
0: Yep.
1: Nonop.
2: Nonop.
0: Kies het allemaal niet, hè?
2: Een schaap in het Engels, in het Frans, hoe heet dat weer? Een singe. Een singe.
0: Ja, een singe. Hij is een schaap, Jasper is een schaap.
2: Een mouton.
1: Mouton.
2: Kunnen... Een singe. Anthony est un singe.
0: Jij bent een slang.
1: Il est entraîné par les Israéliens pour violer

0: Nu het er dan toch over ging zo net. Met die honden, met die Israëli's, hebben we dan eens bekeken. Het toch waanzinnige verhaal dat ze honden trainen om gevangenen te verkrachten, of dat dat in de geschiedenis al eerder gebeurd was. En wat blijkt nu, dat is toch wel twee keer zeker gebeurd. De eerste keer was onder Pinochet en waarschijnlijk ook in Argentinië. Eigenlijk in Abu Ghraib bedenken ze ook wel dat het gebeurd is. Er waren ook Israëlische trainers, dus dat zou wel eens kunnen. Maar dan de allereerste keer dat het gebeurd is in de geschiedenis, bleek ook met Duitse herders te zijn en was Klaus Barbie, de butcher van Lyon, oer-Nazi. Die bleek dat al te doen. Ja, ze zien maar. Is dat zeker?
1: Dat is van voor mij het etsen, mama.
0: Ja, ze blij, hè? Wil je ook niet meemaken, denk je?
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee, ik zal een naam zoals...

0: ik ben beu, Anthony.
1: Ben je beu?
0: Ik ben jouw beu.
1: Dan ben je helemaal beu.
0: Ik ben jouw
1: beu. Hey, met z'n lieve meilig pinkleed dan.
0: Z'n lieve ben ik ook weg, wat bedoel je? Ik ben niet helemaal alleen. Bye!

0: metal. U hoort Dolly Parton met Peace Train. En dat weet je natuurlijk. Oh.
1: Zeg maar. Mijn micro. Hallo?
0: Ja, zeg maar.
1: Ik hoor mijzelf. Ah ja, wat een prachtig nummer. Anthony van Dolly Parton, daar ben ik nu echt eens helemaal shocked van. Want ik ben niet zo thuis in the country. En ik dacht al heel de tijd, omdat je het nummer al een paar keer had laten horen aan mij, dacht ik van wauw, nummer, prachtig nummer. Maar ik wil het u niet zeggen. Ik gun u het compliment echt niet. En nu heb ik het gezien en ik ben...
0: Het is fantastisch.
1: Wauw.
0: En daarmee dat het een nieuwe openingstrakjes van Pink Wave ook. Die Acoustic Safe Space for the Queers.
1: Op 106.7 FM.
0: The Peace Train.
1: Yes.
0: En
1: Ah ja, wow. Wat gaan we doen vandaag, Anthony?
0: Ja, dat gaan we een beetje moeten zien. Maar niet alleen bij Petit Salon, daarnet hadden we veel afzeggingen. Maar ook bij Pink Wave en Savaria. Het had geen tijd voor ons. Ze hadden wel tijd voor de VRT, zag ik. Maar niet voor ons.
1: Nee, het was voor de VTM.
0: Ah, voor de VTM, ja. Maar dat zeg ik normaal niet, hè. Dat we soms ook kunnen zien. Dus,
1: nee.
0: Allee, zeg je. Dus misschien gaan we het even over de Lumi-cijfers hebben, maar ze zouden dat beter zelf doen. Mpox is back in Brussel. Misschien even... De AIDS-cijfers, ja, dat had ik dus juist al gezegd. Het ITG viert zijn open deur. Het viert zijn 120ste verjaardag, denk ik, of zo. Dus dat is wel de moeite, denk ik, gaan we het even over hebben. En Dave Sinardé, die ook wel meegewerkt heeft aan de eerste Pink Wave, niet aan deze, heeft een brief geschreven over de Pride. Een brief waar ik het absoluut niet mee eens ben. Dus misschien kunnen we het daar ook wel over hebben.
1: Geweldig.
0: Voilà.

0: Yeah, yeah, Pink Wave, the acoustic safe space for the queers.
1: Op Radio Centraal 106.7 FM.
0: Zo is dat, Anthony. En wat zullen we nu bespreken?
1: Ik bespeel nog een plaatje, we zijn er begonnen.
2: Zal
1: toch?
2: Cool, ja, tuurlijk.
1: How's it going? Let's weekend start.

0: Grooving on a feeling. Wauw. Dat kennen we wel, hè?
1: Absoluut.
0: Grooving on a feeling.
1: Mm-hmm.

0: Voilà, voilà. Wat zei Dave Sinardé?
1: Zeg maar.
0: Wat zei Dave Sinardé in zijn column in de morgen?
1: Ah, ik dacht dat we hadden afgesproken dat jij zijn stuk ging vertellen en ik mijn stuk.
0: Ah, nee, ja, ik wil dat doen. Wat dat hem zegt is dat er geen verdeeldheid moet zijn binnen de LGBT, binnen de queer scene eigenlijk. Want dat er zoveel druk is en dat het belangrijk is om één verenigd front te zijn. Dus er mag geen verdeeldheid zijn intern, zegt hem. En dan komt hem zelfs in de buurt van de hoefijzertheorie, met vroeg of laat zijn de extremen dan naast elkaar, zegt hij dan. En daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Hij zegt, natuurlijk zijn die rechten wel voor iedereen belangrijk, want als de queerrechten worden aangevallen, dat zijn dikwijls de eerste en daarna volgen de andere rechten. Maar ik denk over die verdeeldheid dat hem daar toch een paar dingen over het hoofd zien. Zal ik beginnen?
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat voor een stuk gaat over, we hebben Hero tot hier al dikwijls gehad, in Pink Wave. Die had in de tijd met de Rode Vlinder een boekje en daar stond een spreuk op van voor en die zei, wij willen geen plekje onder de zon, maar wij willen een ander strand. Dat wil zeggen dat je wilt niet gewoon integreren in deze totaal verrotte samenleving waarin dat we rechtstreeks naar een afgrond gaan, of dat nu gaat over klimaat, over rechten of noem maar op.
1: Mm-hmm.
0: Maar je wilt echt een nieuwe samenleving, een nieuwe samenleving. Dus je wilt er niet gewoon integreren in een normale maatschappij. En dan vergeten we een beetje, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: En los daarvan is er nog iets. Hè? Want een van de punten is toch dat de politie altijd meeloopt met de Pride. Ja, zie. Bedoel, je weet zelf dat de politie in Antwerpen is. Hè? Er zijn genoeg verhalen. Trans meisje, dat wordt overvallen. En dan zegt de politie, had dan geslagen, want je bent toch een vent. Dat soort dingen. Dat is totaal onaanvaardbaar.
1: Mm-hmm.
0: Het feit dat als er een linkse tegenbetoging is tegen Voorpost, toch wel echt uiterst rechts, dan mogen de linkse tegenbetogers altijd in de kleine straatjes van Zurenborg gaan betogen. Terwijl dat Voorpost dan de binnenstad krijgt. Nu met de Pride zien we net het omgekeerde. Dan mag Voorpost daar op het parcours van de Pride komen protesteren. En dan worden deelnemers aan de Pride daar nog op hun eigen dag bij elkaar geknuppeld en door de Antwerpse politie gearresteerd. Dat lijkt me echt problematisch.
1: Ja, zwaar problematisch, denk ik ook. Ja, ik merk zelf, als ik nu mijn stuk moet vertellen...
0: Doe gerust.
1: Ja, ik merk zelf de afgelopen jaar of twee jaar, zeg maar, wel ook wel toename in hoe comfortabel jongeren... Maar ik wil niet zo generaliseren en zeggen dat het enkel jongeren zijn, maar ik merk gewoon zo dat er een soort van comfortabiliteit is gekomen bij de mensen, dat echt zo vanzelfsprekend is om haatdragende commentaren en whatever, zeg maar, naar mensen te gooien. En het is op een manier, de manier hoe ze het doen is heel comfortabel en zo vanzelfsprekend en bijna eigenlijk niet echt beseffen. Misschien soms heb ik het gevoel dat ze niet echt beseffen welk effect dat kan hebben op de samenleving, zeg maar, in de toekomst. En ik vind dat heel jammer om te zien, zeker bij jongeren, omdat dan dat ook wil zeggen dat dat eigenlijk wordt aangeleerd, want ik kan niet geloven dat ik ga ze kinderen noemen, gewoon kinderen van 12 op een dag zijn opgestaan en dachten van oké, nu ga ik homofobisch zijn of ik ga haatdragende comments naar mensen maken. Dus ik vind dat heel jammer om te zien. En ik denk wel dat het, zeg wel een tijdje trouwens, dat het de tijd is om een antwoord terug te geven, zeg maar. Alleen is dat altijd niet zo simpel, gewoon omdat er heel weinig backing is vanuit onze regering. En het moet zo allemaal een beetje vanuit onze eigen kracht komen. Maar ik denk wel dat het tijd is om een tegenantwoord te geven.
0: Ja, en ik denk dat Dave Sinardé een beetje structurele problemen over het hoofd ziet. En zoals je zegt, we willen geen plekje onder de zon, maar we willen echt wel een ander strand, niet? Mm-hmm. Misschien moeten we een brief terugschrijven aan Dave en aan de morgen. Zullen we dat doen?
1: Is goed, ja.
0: Dat is goed. Kunnen we die volgende keer voorlezen?
1: Deal.

0: Voilà, voilà. En 31 mei, ik heb het even opgezocht, is het 31 mei is het open deur bij het Tropisch Instituut. Onze goede vrienden waar we regelmatig al eens mee samenwerken. Het is een prachtig gebouw en ze doen echt heel belangrijk werk. Het is echt de moeite om eens te gaan kijken daar. Ga je ook kijken?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, dus je mist die kans dan.
1: Ja, ik heb een drukke agenda, sorry.
0: Ja? Ja. Zullen we het maar niet over hebben dan?
1: Waarom niet? Hallo?

Voilà, voilà. We hadden in Petit Salon al over het hantavirus. Er is nog iets nieuw terug en dat is de Mpox. Gelukkig voorlopig alleen nog maar in Brussel. Maar laat u vooral inenten. Ik kan het gewoon in Frankrijk doen. Even langs Frankrijk en u zich gratis laten inenten.

0: Voilà, voilà, dit was weer Pinkwave, de Acoustic Safe Space for the Queers. Tot binnen 2 weken zometeen is Boogie Down programma hier. Niet waar, Vanuit?
1: Absoluut wel, Anthony. Het was echt weer een genoegen samen met jou.
0: Voilà. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Tot volgende.

0: Even weer een beetje restauratie. En daar een ego.
1: Walking joint, ego, oké.
2: Gandhi, Zephyr.
3: Ego, Dragon.
4: Als jij gepakt werd en je kwam in het bureau van de jeugd- en zedenpolitie, stond in elk celletje, stond hij op elk bureautje, zelfs op het bureau van de regisseur stond de wijze die tekst van hun, van Skull en van Ego. Dus ja, die, zeker die Ego. Dat waren onze voorbeelden.
0: De heer Walking Joints.
5: Ego en Walking Joints.
6: Revolt, Futura.
3: Dr. Air, oké.
0: Dr. Rat, Ego en Dr. Air.
7: Ja, Dr. Red was onbetwiste koning. Gewoon door zijn levensstijl en alles wat hij deed.
8: Ja, had in het steegje bij de Kalverstraat had hij een hele vette, witte, met witte gewoon latexverf. Had hij een soort van gotische letters gemaakt. Ja, echt, dik piecing af alle letteren, zeg maar.
7: Bij een ziekenhuis had hij een sleutel van een kamertje. Hij haalde uit het ziekenhuis alle dingen weg. Dus hij speelde doktertje eigenlijk. Maar dat werd steeds erger eigenlijk. Dat hij dus wel daar speed en heroïne zat. Waar hij zo een overdosis van omgekomen is.

Radio Centraal. Op de 106.7. Radio Centraal. Op de 106.7. Op de 106.7. Op de 106.7. God en laat. Radio Centraal. God en laat. De 106.7. God en laat. God en laat.

vrijdagavond, 9 uur. Dat betekent een uurtje hard love op de 106.7. Oftewel via de streaming, via het internet. En vandaag gaan we ontwaken samen met Xavier. Het verhaaltje Zo waar als ik droom van W. Dallon Strode. Als er nog een beetje tijd over schiet, als ons nog een beetje tijd rest, dan gaan we een triootje doen in Atlas.

een plotselinge schok wakker geworden, vroeg Xavier zich af waar hij was. Zijn hart bonkte met grote hevigheid. De lucht om hem heen, zo zwart en donker, zo smoorheet en vochtig. Door het gezweet waren de lakens aan hem vastgeplakt en iets halfharts onder die lakens stoorde hem al evenzeer. Hij kwam langzaam tot het besef dat hij thuis was, in bed, alleen. Hij leunde opzij om naar de fluoriserende cijfers op zijn wekker te kijken. Ze drongen maar langzaam tot hem door. 2:49 in de ochtend.

Nog naheigend bromde hij. Verdomme, wat een droom. Nu kom ik natuurlijk nooit meer in slaap. Met één hand pakte hij zijn kamerjas en met de andere graaide hij naar een sigaret. Op datzelfde moment besefte hij dat de airconditioning de geest had gegeven. Dus liet hij zijn kamerjas vallen en schokte bloot als een baby naar de keuken en deed de koelkast open. Ah, dat is al beter, verzuchtte hij. Terwijl hij de kan omhoog bracht om het ijskoude sap in zijn mond te laten stromen, genotzuchtig morsend over zijn kin en borst. Ik moet die airco laten maken. Nadat hij het sap in de koelkast had teruggezet, die met een klap was dichtgeslagen, en hij de brand had gezet in zijn Newport, koerste hij in de richting van de dichtstbijzijnde asbak. Vervolgens ging hij zijn slaapkamer weer binnen en sloeg toch zijn eerder terzijde gegooide kamerjas om. De warmte in de slaapkamer leek zich te verdikken. Xavier knipte het licht aan en zette zich op het bed neer. Hij staarde naar de airconditioner, die er op dat moment volmaakt overbodig, niet eens decoratief uitzag. Hij liet zich op zijn knieën zakken om het verlengsnoer te controleren. En bij die handeling viel zijn lul uit zijn kamerjas de open ruimte in, als het ware in een poging om aandacht te vragen. Door de aanblik van zijn eigen zwarte, onbesneden bijna 18 centimeter verdomd lange halfstijve pik herinnerde hij zich plotseling de reden van zijn ontwaken op juist dat moment. Hij herhaalde mompelend: Godver de Godver, wat een droom. Levendige beelden van de droom die enkele minuten daarvoor zijn totaal bestaan had uitgemaakt, kwamen weer boven. Ik wil niet meer in een droomwereld leven, gromde Xavier, terwijl hij de stekker van het verlengsnoer uit de muur trok. Visioenen van die fraaie mannenkont die hij in zijn droom op het punt had gestaan te doorboren, dansten wild door zijn gepijnigde hersens. Zijn lul groeide en hoe groter hij werd, des te heviger het

Zijn aandacht voor de airco was hij kwijt. Xavier schudde zijn kamerjas af, reikte achter in het nachtkastje naar het glijmiddelmonstertje en vlijde zich op het waterbed om het geknaag in zijn lendelen te verlichten. Met gesloten ogen, een snel bonkend hart en een gesmeerde pik dacht Xavier terug aan zijn droomkerel. Hij was onbeschrijfelijk perfect. Spieren die door de strak zittende wielrennerskleren heen golfden. Het glanzend blauwe shirt klemde zich om zijn bovenlijf, alsof het zei, van mij. Het broekje zat zo mogelijk nog strakker, waardoor het vrijwel doorzichtig werd. En je een blik werd gegund op de gespierde billen van een kont die schreeuwde, voor jou.

Van de meeste dromen herinnerde Xavier zich weinig details over waar en wanneer ze zich afspeelden. De dromen duurden meestal niet langer dan 3 tot 4 minuten, maar lang genoeg om hem erotisch op te winden en hem dan wakker te schudden met een gevoel van onvoldaanheid. Deze droom was echter een ander geval. De herinnering die Xavier vervulde stond juist bol van details. Hij was in het park, zat aan het water onder de treurwillig en gaf stukjes chips aan de eenden en eekhoorns. Hij had net hard gelopen en zat zwaar hijgend uit te blazen. Ineens voelde hij dat er een ander aanwezig was in zijn droom en onderzoekend draaide hij zich om. Klabaam. Op niet meer dan 3 meter achter hem stond verdomme een betoverende kerel, zeker 1,90 meter lang of langer. Hij leek wel een hedendaagse weergave van Adonis. Dat chocoladekleurige brok louter atletische spieren stond met de rug naar Xavier toegekeerd. Die billen schreden om een stel warme handen die ze moesten bevoelen, om een hete vochtige tong die ze zou nat likken en om een lange, dikke, onbesneden pik om ertussen te steken. Alles ten behoeve van Xavier's genot. Plotseling, omdat hij de blik voelde die op hem rustte, keek de bonk om en beantwoordde Xavier's gestaar met doordringende bruine ogen. Zijn haar was asymmetrisch geblondeerd, zijn gezicht was glad en pas geschoren. Ze bleven elkaar aankijken en uren leken zo voorbij te gaan. Xavier liet zijn ogen ongegeneerd over de rest van de vreemdeling zijn lichaam dwalen. Prachtige, grote, lichtbehaarde armen en benen, brede dijen, gespierde, welvende buikspieren. En, oh Jesus, nee, dacht Xavier op het moment dat hij was aangekomen bij het essentiële deel. Onder zijn shorts had de jongen duidelijk niets aan en daardoor was de afdruk van een enorme dikke besneden pik in de stof onbeschaamd zichtbaar.

Hallo, sprak de vreemdeling uiteindelijk. Alles goed, antwoordde Xavier. Vanwege het schitterende uitzicht dat deze jongen hem bood, durfde Xavier niet te bewegen, want zijn eigen lul begon aanzienlijk te groeien. Lekker, hè? Vroeg de jonge god. Niet helemaal zeker of de jongen zichzelf bedoelde, het weer of wat dan ook, reageerde Xavier met een veilig ja, nogal. Nadat hij de laatste chips voor de eenden in het water had gegooid, stond Xavier op en rekte zich uit. De vreemdeling kreeg zo een gelijke kans om over zijn lichaam te oordelen. Ongetwijfeld was het eerste wat hij zag zijn onmenselijk dikke lul, die wel halverwege zijn dijen leek te reiken. Ook deze zat gevangen in een wielerbroekje en de langgerekte uitstulping liet weinig aan de verbeelding over. Kennelijk geraakt door wat hij zag, besloot de vreemdeling de plek bij het water in te nemen waar Xavier net afstand van had gedaan. Nu pas zag Xavier dat hij nogal zwaar ademde. Heb je gelopen? Ja, luidde het antwoord. Doe ik iedere dag minstens 2 uur. Wat moet ik nu zeggen, dacht Xavier. En gelijktijdig zei hij, je ziet er ook wel uit alsof je veel tijd doorbrengt in het krachthonk. 3 keer in de week maak ik tijd vrij voor krachttraining, maar ik ren iedere dag, weer of geen weer. En jij? De bonk staarde naar Xavier's opbollende broekje. Jouw spier heeft ook wel een paar uur training meegemaakt, lijkt me. Daar had Xavier eventjes geen antwoord op, hoewel het duidelijk was dat de jongen een reactie verwachtte. Zulke uitspraken deed je niet zonder hoop op meer dan een gesprekje. Oh, dat is al een tijdje terug, zei Xavier. En hij streek met zijn hand langs de hele lengte van zijn pik. Wil je samen met mij trainen? Vroeg de vreemdeling. Nog voordat Xavier kon antwoorden, stond de atleet op en begon zijn broek uit te trekken. Met zijn reet naar Xavier toe reikte hij naar achteren, trok aan Xavier's lul en zei: train op mij, alsjeblieft.

Op dat moment was Xavier wakker geworden. Hij kon er niet achter komen of het aan de koortsachtige droom met die prachtkerel lag of aan de kapotte airco. Sneller en sneller rukte hij aan zijn zwarte paal, wanhopig pogend nog een passend slot aan zijn droom te breien. Een tijdje later gaf Xavier het op. Hij moest zijn kwakje maar voor een andere sessie bewaren. Hij ging naar de badkamer om zich op te frissen. Daarna zette hij de schakelaar van de stoppenkast een paar keer om, benieuwd of de airco aan zou slaan. Zowaar, hij deed het. Hij rookte nog een sigaret, poetste zijn tanden en kroop met zijn naakte lijf weer terug in bed.

W. Dallon Strode over de droom van Xavier. En nu doen we het niet alleen, en we doen het ook niet met twee, maar we doen het met drie. We halen er een derde man bij, als het ware. Eerst een verjaardagscadeautje voor Lars. Wat zou dat zijn? Want een triootje kan je natuurlijk met... kunnen drie meisjes zijn, er kunnen twee meisjes en één jongen zijn. Het kan één meisje en twee jongens zijn. Het kunnen natuurlijk ook drie jongens zijn. Dat is heel leuk. Lars doet het met twee meisjes. En als er nog wat tijd rest, dan luisteren we naar Patrick. Wat Patrick heeft meegemaakt met Rod en Vicky. En dat dan allemaal, dames en heren, in de Hot Love op Radio Central.

een speciaal verjaardagscadeau. Omdat iedereen me als barman van het café kende, kreeg ik op mijn verjaardag de hele avond gratis drank en veel fooi, zegt Lars. Een gespierde blonde man met een zware en sexy stem. Een van de vrouwelijke stamgasten is stripper. Meestal komt ze hier naar werk om te ontspannen, om wat te drinken en haar verdiende geld te tellen. Op een avond had ze een collega uit de stripclub meegenomen. Een sexy brunette. Ik ben dol op vrouwen met donker haar. En zij had ook nog eens een fantastisch lijf. Vol slank met prachtige rondingen. Ze zeiden steeds dat ze me een heel speciaal verjaardagscadeau zouden geven. Toen Lars het café afsloot, werd duidelijk wat het was. De vrouwen hadden een grote tas vol seksspeeltjes en gingen mee naar zijn appartement. We deden alles wat je maar kunt doen met dildo's en vibrators, vertelt Lars. Dat ze die attributen hadden meegenomen was maar goed ook, want ik had nogal wat tequila gedronken en had mijn handen vol aan de dames.

Lars is van mening dat de sleutel tot succes hem zit in het feit dat je ten alle tijde een heer moet blijven. Zelfs als alle aandacht naar jou uitgaat, heb je de verantwoordelijkheid beide andere personen te bevredigen. Ik wilde dat ook graag. Ik wilde hun het gevoel geven dat ik alles gaf wat ik in me had. Zelfs als ze elkaar verwenden, deed ik mee. Want daarvoor was ik er tenslotte. Hoewel ze een tas vol seksspeeltjes hadden, kwam er aan Lars' hoogtepunt van de avond geen speelgoed te pas. Het was perfect. De ene vrouw bereed me en de andere zat op mijn gezicht. We genoten alle drie. Gedrieën waren we verbonden. Magisch was het.

niet jaloers is. Dit zijn geen doorsnee mensen, hoewel ze dat in het dagelijks leven wel lijken te zijn. Ze genieten intens van een trio, maar het is niet het enige in hun repertoire. Ze hebben minstens zo vaak seks met z'n tweeën. Sommige stellen gaan elk weekend dansen of zwemmen. Stellen die van trio's houden, richten zich in hun vrije tijd op de ménage à trois. Hoewel ze ook die andere activiteiten kunnen ondernemen. Je vriend en jij kunnen meedoen aan een bowlingcompetitie en lid zijn van een parenclub. Waar het om gaat? Doe waar jullie plezier aan beleven.

Yeah, if paradise is half as nice, then the heaven that you promised me, well, liefst schat, je zit bijna gedaan. Het triootje van Patrick en Rob en Vicky, wel, dat zal voor een andere keer zijn. Dan gaan we weer op zoek bij, ja, andere lieve

Ik groet jullie nog tot volgende weer week. Ja, tot volgende weer week, week, week, week, weer volgende week en weer. Ja, ja, ja, ja. Agur, amix, agur.

Het is nog ietsjes voor 12, we zijn iets vroeger kunnen beginnen, want de vorige radiomaker die had zijn ei gelegd. Dus we zijn ietsjes vroeger begonnen met It's a Family Affair en we zijn begonnen met een Antwerpse release van de Spellbreakers. Niet heel recent, maar ze hebben wel deze week hun splinternieuw album uitgebracht. Daaruit straks muziek, maar we gaan beginnen met twee van hun eerder uitgebrachte maxi's. Dit was de Purification Song en die heeft ook nog een Purification Dub. En die is prachtig aan elkaar gemixt door de Kingston Echo. En dat is de producer, gitarist en de man die alles opneemt in zijn analoge studio. Enjoy the sound.

Er waren de Spellbreakers met Purification Song en we hebben nog een maxi van hen klaarstaan die ze een poosje geleden al hebben opgenomen, gewoon in Hoboken in de studio van Kingston Echo, gitarist en producer. En dit is van hen ook nog Who Feels It, Knows It.

En zoals het gaat met die reggae maxi's, worden die gevolgd door versies. En ik zeg het nogmaals, want het is eigenlijk een soort van Kingston Echo / Bonafide Records. Special! Straks nog meer van de productiehand van diezelfde Kingston Echo of de Steve Michielsen. Dat wordt een samenwerking tussen een fantastische Jamaicaanse zanger Nga Khan en de High Flyers, maar dat is eigenlijk ook opnieuw Missing Link van de Spellbreakers, Julie Jupter, etc. The Usual Suspects. Allemaal gewoon in Hoboken opgenomen en hoor dat eens klinken.

En er was ook nog One Draw. Is dat niet oorspronkelijk van Rita Marley eigenlijk? Ja, hè? Ja, dacht het wel. Maar hier waren dat de Lovejoys. En dat was natuurlijk een Wackies productie uit de vroege jaren 80. Maar nog steeds gegeerd. En wij weten waarom.

En dat was ook nog van het album African Woman Abroad. Dan moet ik het proberen ontcijferen. Mwananke. Minafrika. Eigenlijk simpel. Minanamke. Minafrika. Dus African Woman Abroad. En omdat we tot hiertoe alleen nog maar vrouwelijke artiesten hebben gehoord, mag er ook wel eens een man bij zijn. En als Horace Andy's die zingt over Girl, I Love You, dan blijven we eigenlijk in dezelfde thematiek.

Voilà, dat was voorlopig mijn laatste van mijn eerste 30 minuutjes. Wat zeg ik, er waren er iets meer, want we waren vroeger begonnen. Het was zoals gezegd Horace Andy in een geweldige Channel One productie en uitgebracht op het Hitbound label. Er staat op dat dat 1974 is, maar dat klopt volgens mij allemaal niet. Maar wat dat er ook heugelijk is vanavond om te melden, is dat de Stereotropical DJ terug is van zijn hoogtestage. Dus na deze dub van Girl, I Love You, de Stereo T.

0: Inderdaad, terug van weg geweest, Stereotype, oftewel mezelf. Met een hoop nieuwe platen. En die gaan we draaien uiteraard, hè. Straks nog meer reggae waarschijnlijk van C3K, maar eerst...
1: Afro.
0: Afro komt er nu ook al aan, beste vriend. Maar ook cumbia, zoals de volgende track van Afro Sound. Maar het is cumbia uit Colombia of Peru. Een nummerken over E.T. E.T. Come Home.

El Regreso de E.T. Extraterrestre. Een release, een heruitgave op het Disco Fuentes label. Zo dadelijk naar Guadalupe, Guoca muziek van Jocelyn Virapin met het nummer Passion. Een release op het Hot Casa label.

Terug van weg geweest inderdaad, van L'Espagne meer bepaald. En daar ook wat lokale muziek kunnen scoren, zoals deze legendarische rumba Espanol band Los Chichos. Van hun een LP uit de beginperiode 1980 draaien we het nummer Son Ilusiones.

Dat was nog een Braziliaans singeltje uitgebracht op het Mr. Bongo label. Van Evina Esperar Praver. En nu een Rai Classic van Sheba Fadela. Maar uitgebracht op een New Wave postpunk label Factory Records, waar onder andere Joy Division en New Order ook op released.

obscure Indonesische shit van Seni Sunda van de LP Eka Jana. Was dat het nummer Tari Andiasmara? Al even terug in de mood komen voor het tweede deel van C3K is een set. Dat doen we met Devon Russell op de Movie Star Rhythm, denk ik. Ja. Ah, voilà. Het wordt hier bevestigd. Early 80s, 91, denk ik.

Hard times in this crazy town. Zo zingt Devon Russell het op Things Thin, een release uit 91. Dus op de Movie Star Rhythm, gereleased op het Next Step label. 7 inch, dus The Wise. En een cheesy sax kreeg u er gratis bij.

Dat was natuurlijk het bekende War van Bob Marley, maar qua tekst was die volledig geïnspireerd op de speech die Haile Selassie gaf aan de Verenigde Naties. Ik denk ergens in de vroege jaren 60, 3, 4, 65, maar mensen die dat accuraat weten, mogen ons altijd bellen op 03-232-30-30-30. Maar dit was dus een remake. Amerikaans female duo. En de laatste in alweer een heerlijke duimpjes en vingertjes aflik sessie van de Stereotropical DJ is back.

En dit is natuurlijk doodzonde wanneer dat er alweer stof op de naald kruipt. Wanneer dat we midden in zo'n magische, mystieke Lee Scratch Perry productie zitten uit 1977. Dus ik ga er toch wat stof van afhalen. Terwijl ik zeg dat we het hadden over Words van Sanji Davis. Maar natuurlijk zo een van die iconische 1977 producties uit de geweldige Black Ark periode van Lee Scratch Perry. Dus nu iets cleaner. De rest of het einde van de dub.

En dat was nog zo'n heerlijke Cloudy Lee Perry-productie uit de tweede helft van de jaren 70 uit zijn Black Ark-periode. Dat waren de Silvertones en Rejoice, Jaja Children. En nu ook nog de version.

Heerlijk, zo'n stilte na een geweldige Lee Scratch Perry productie. We gaan over naar een andere producer, namelijk Everton Da Silva. Dat was een producer die zat achter het label Hungry Town en ook Corona. Ik verneem het hier nu pas via zijn Discogs-pagina. En die is jammer genoeg doodgeschoten in New York in 1979. Maar hier horen we met een classic Horace Andy nogmaals en Youths of Today.

0: they'll know the meaning of love. Oh yeah, they'll know the meaning of love.
1: Everton da Silva is misschien vooral bekend van die classic Horace en die LP In the Light, en die werd ook voorzien van In the Light Dub. Dit is dezelfde periode, maar staat niet op het album Youth of Today In Dub. En daarna neemt de Stereotropical DJ het over voor zijn volgende 30 Minutes.

0: won't show the meaning of love.
1: Straks nog meer Roots van C3K, maar eerst een half uur Stereo T, dus met Afro, Cumbia en

Ik begon dit tweede half uur met Helen Koume, de East Nigerian Queen of Highlife en Afrobeat Music, met het nummer Umu Imo Special, een heruitgave op het Dig This Way label. Zo dadelijk de band van Benin, oftewel Tout Puissant Polyrythmo de Cotonou, met het nummer Semassa 00.

cumbia van Hugo Blanco y su conjunto Domingo a la mañana, por la mañana. En daarvoor nog Franco met het nummer Minoco, komende van een verzamelaar Luambo Macchiadi Presents Les Éditions Populaires. Zo dadelijk Sint Afro van Claudette et Thipierre.

Uit Haiti, Claudette en Tipier met het nummer Zanmi Camara, Camarada. Het woord Capo Verde is hier in de studio gevallen en er komt de volgende band vandaan. Bulimundo, Orchestra Bulimundo met het nummer Jam Branco Ja.

De Twinkle Brothers uiteraard met Watch the Hypocrites. En daarvoor nog Kante Manfila en Sorry Bamba uit Abidjan. Zo dadelijk gaan we verder met Guoca uit Guadeloupe met Jocelyn Varipin. En het nummer Respect pour Femme.